0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

En het lukt zo wie het lukt. Een verjaardag hey, en een kerstmisdag. Het lukt zo wie het lukt. Uiteindelijk kwam ze toe terug. Nou het dorp zonder gezicht. En dan kaal is toen met die zuster.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Umroep Venlo.
1: Ja. Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
3: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
4: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier voor jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
5: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
6: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Jojom, het is al gooi om, stoem me

0: Omroep Venlo.
1: Lekker wakker worden met Patrick.
2: Patrick staat op.
3: Goedemorgen allemaal, het is zaterdag 4 juli 2026. Het is bijna 10 minuten over 7. Je luistert naar Patrick staat op tot de klok van 11 uur. Deze week nog wel, ja. Ja, volgende week ben ik er wel, maar begin ik een uurtje later. Dan ben ik nu zo'n beetje onderweg naar de studio. Ik kan gewoon een uur lang blijven liggen.

Jurgen en jullie dus ook. En we gaan dan door tot de klok van 12 uur. Ja, de zomerprogrammering komt eraan. Ja, is het zomer? Ja, straks daarover meer informatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ja, het blijkt dat... toch. Argentinië doorgaat op het wereldkampioenschap voetbal. Daarover straks natuurlijk meer met Julian. De Argentijnen gaan door ten koste van Kaapverdië. Die konden net niet stunten tegen Messi. Ja. Wat ik daarvan vind, ga ik je zeker ook vertellen. Verder aandacht voor een grootheid, een Limburgse grootheid. Een Nederlandse bekende, een BN'er zeg maar. Ja, die komt bij Koops Boekhandel. Daarover ga ik met Rogier uiteraard babbelen over Twan Huis, die daar morgen komt bij Koops Boekhandel. Heeft een boek uit. Een interessant boek, een aangrijpend boek. En daarover met Rogier meer informatie. En ja, natuurlijk de lekkerste muziek. Oh, oh, oh. We waren al gestart met Elton John, I'm Still Standing. En we gaan lekker verder daarna met Surreal en Stumbling In. Inmiddels alweer 2 jaar oud, die plaat. Ja, inderdaad. En dit is wat steviger werk van The Cult. Sommigen zeggen Cult, laat de weg. Dat mag. Ik doe dat niet. Ik zeg gewoon The Cult. She Sells Sanctuary. Dat is de plaat die ik als derde draai. Welkom bij Patrick Start Up. Leuk dat je luistert. Goedemorgen.

0: Omroep Venlo.
1: Patrick geeft weer een stevige trap tegen de platenkast van Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

toch gaan ze er meezingen, hè? Ik weet het zeker, je hebt meegezongen vanochtend. Corrie Konings, mooi was die tijd na The Cult met She Sells Sanctuary. Corrie Konings, ja, ze werd geboren in Breda in 1951, dus is alweer 75 dit jaar. En werkt als kapster in Sint-Willebrocht. Dat wist je niet, hè? Kapster was ze ooit. Op 16-jarige leeftijd werd ze ontdekt nadat ze zong bij het bandje The Mokes. Daar is ze begonnen. Later natuurlijk met De Rekels heel veel succes gehad. En solo heeft ze flink aan de weg getimmerd met Mooi was die tijd. Eind jaren 80 was dat zo'n beetje. 10 minuten voor 19:30, je luistert naar Patrick staat op. Ah, wat voor weer wordt het daar? Ik ga dadelijk ook het weer natuurlijk benoemen. Het is best lekker. Ik liep vanochtend buiten, t-shirtje, ja, korte broek, inderdaad, het kan gewoon. En het is niet meer dat drukkende, benauwde, dat hete, dat Sahara-gevoel. Dat hebben we gelukkig niet meer. Het is aangenaam Nederlands zomerweer. Zeg alsjeblieft geen Hollands, daar heb ik toch zo'n hekel aan. Hè? Als je in het buitenland komt, die Hollander. Wow, vooral dat, ja. Ik denk, ik ben helemaal geen Hollander. Ik ben een Nederlander, een Nederlander. Ik leg dat ook elke keer weer stevast uit. Ik blijf dat doen totdat ze het allemaal doorhebben dat we in Nederland wonen. En Holland slechts twee provincies zijn van Nederland. Goed, nou, tot zover mijn frustratie deze ochtend. Verder valt het allemaal wel mee, hoor, ja. We draaien gewoon de lekkerste muziek deze zaterdagochtend. Om wakker te worden, nu nog om 7 uur, volgende week pas om 8 uur. Maar dan gaan we wel door tot 12 uur, tot je lunch er is.

0: Skunk Anansi. Skunk Anansi, een hele aparte naam. En Week was hun grootste hit. Die hoorde je hier om iets voor 7:30. En dan denk je, waar staat het voor? Band uit Londen in ieder geval, 1994 opgericht. En Skunk Anansi is eigenlijk een combinatie. Skunk is Engels voor stinkdier. Stinkdier, ja. En Anansi verwijst naar Anansi, de spin uit de West-Afrikaanse en Caribische folklore, die bekend staat om zijn slimheid. Dus het is eigenlijk een combinatie van een stinkdier en een slimme spin. Dat dus. En dan hebben ze een hit te pakken. Goed, bijna 7:30. Dat betekent dat we de lekkere lange luisterplaat hebben. Maar die stel ik even uit, want ik ga eerst even terug in de tijd met je. En ja, dat doen we 2 minuten 18 met de tambourine. De green tambourine van de Lemon Pipers.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
4: Omroep Venlo.

0: The Lemon Pipers en Green Tambourine.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Daar ben je nieuwsgierig naar. Dan wil je weten, wat het weer wordt. Ik ga het je gewoon vertellen. Vandaag wordt het aangenaam warm. In het binnenland stijgt de temperatuur naar zo'n 27 tot 28 graden. In Venlo kan het net 29 graden worden in de zon uit de wind. Niet omdraaien in de wind uit de zon. Nee, in de zon uit de wind. In de kustregio's is het met 20 tot 25 graden iets minder warm. In het noorden van Nederland is het vrij bewolkt en valt soms een bui. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige wind uit het westen en morgen trekken wolkenvelden over het land. Lokaal is er kans op een bui bij maxima zo tussen de 20 en de 25 graden. Venlo haalt dan nog net de 26. Dan kan ik je zeggen dat het maandag toch nog wat koeler wordt. Zo'n 21 graden over heel Nederland. Hier zal het zo'n 3, 24 graden worden. En we tikken de 30 pas weer aan richting einde van de week. Dus voorlopig geen nieuwe hittegolf, zeg maar. Geen nieuw code rood. Nee, gaan we niet krijgen. Code geel ook niet. Het is allemaal lekker rustig zomerweer. En een geringe kans op regen. Dus je moet wel je plantjes in de gaten houden. Dat dan wel. Goed, 7:30 geweest, een lekkere lange luisterplaat. Ik heb hem afgestoft, ik heb hem gevonden. Het is een 12-inch, of een 12-inch inderdaad. Een 12-inch van Hot Chocolate en Everyone's a Willer. Zo heet de titel.
2: De lekkere lange luisterplaat.
3: Patrick staat op.
0: Ah, dan begint hij niet. Nou, allemaal even duwen tegen de radio. 1, 2, 3. Dankjewel.

0: Hot Chocolate and Everyone's a Winner. De lekkere lange luisterplaat van deze week. 7 minuut 20 maar liefst. Inmiddels is het 7 uur 40, 20 minuten voor 8. En luister je naar Patrick, staat op tot de klok van 11 uur. Kan je vertellen dat we allemaal op het punt staan op vakantie te gaan. In ieder geval vakantie krijgen of je gaat is 2. Iets meer dan een derde van de Nederlanders, zo'n 37%, verbleef vorig zomerseizoen minstens 1 vakantie in Nederland. En daarvan was Gelderland veruit het populairste. Top 3 was als volgt. Gelderland op nummer 1, Noord-Holland op nummer 2, Noord-Brabant op nummer 3 en ons Limburg op nummer 4 en 5 was Overijssel. Als laatste eindigde Groningen. Ja, dat was echt niet zo heel erg veel. Maar ja, Groningen, ik kan je vertellen, Groningenstad is echt wel de moeite waard. En het ligt net boven Drenthe. Hè. Dan denk je, oh, Groningen, ah, ik ben er al. Ja, dan heb je Groningen nog niet gezien. Dan heb je alleen Groningenstad bereikt. Net boven Drenthe, daar ligt Groningenstad namelijk. En ja, gaat niets boven Groningen. Ja, gaat van alles boven Groningenstad. Heel Groningen namelijk ligt boven, nou ja, goed, de anatomie. Geografie natuurlijk. En Europa, wil je weten hoe Europa het vorig jaar zomer in trek was? Nou, dan hebben we ook een top 3, zal ik dan noemen. Op nummer 3 Spanje, op nummer 2 onze oosterburen Duitsland. En Frankrijk is het populairste land als je naar het buitenland gaat. En dit is de top 3 van 2025 uiteraard.
1: Ha, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, kan ik eigenlijk wel doen, hè. Ja, zal ik dat gewoon doen? Ja, ik ga het gewoon doen ook. Nee, doe Lot een Pruse.
2: Patrick staat op. Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.

0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Inderdaad, en dat doe je tot de klok van 11 uur. Dankzij een zeer oplettende 83-jarige man is het in een en ander gebeurd. Ik ben even kijken waar dat bericht nou gebleven is. Ik kan het nou zo snel niet zo vinden. Heel apart waarom dat ik het niet kan vinden. Maar ik heb het gevonden. Ik kan het je nu ook voorlezen. Want dat is het voordeel dat je iets vindt en dan ook kunt gebruiken. Dankzij een oplettende 83-jarige man heeft de politie donderdag in Linnen, net buiten het Venlose, ten zuiden van het Venlose, twee mannen aangehouden. De verdachten deden zich voor als agenten. En een van die 24-jarige mannen is uit Venlo afkomstig. Deze en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats probeerden een 83-jarige man op te lichten. Ze belden de oudere man op met een anoniem nummer op zijn vaste lijn. En ze deden zich dus voor als agent, politieagent, en vertelde de man dat zijn bankrekening leeg zou worden gehaald. Om dat te voorkomen zou hij een Rabobank-applicatie moeten installeren. Toen dat niet lukte, wilde het duo langskomen om te helpen. De man liet zich echter niet foppen. Terwijl de nepagent het slachtoffer probeerde op te lichten, belde het slachtoffer ook met de echte politie. Een uur lang hing hij met de meldkamer aan de lijn en de politie kon direct één verdachte aanhouden. Hij stond aan de deur. De andere verdachte werd even later ook aangehouden. Ik moet zeggen, dat heeft hij heel erg netjes en heel erg goed gedaan. Ze zijn opgepakt. Ik heb daar ook zo'n bloedhekel aan. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Als ik dat soort berichten lees, gaan mijn haren echt overeind staan. Oudere mensen ook vaak. Echt, het is schandalig voor woorden. Ik kan niet eens uit mijn woorden. Je doet het niet. Je blijft van je spullen van anderen af. En dat is één. En twee, bij oudere mensen doe je dat zeker niet. En deze oplettende 83-jarige man heeft er dus voor gezorgd dat er twee misdadigers minder rondlopen. Goed, het voetbal. Daar ga ik straks met Julian meer over spreken. Meer over vertellen. Hij gaat dan vooral al vertellen hoe dat het in elkaar zit met betrekking tot het wereldkampioenschap voetbal en welke landen in de achtste finale staan. Ja, sinds afgelopen, wat was het? Wedstrijd in ieder geval van het Nederlands elftal. Oh, in de nacht, ja, was het. Weten we het verschil ook tussen een penalty en een biertje? Een biertje gaat er namelijk wel altijd in.

0: Heerlijk. Lekker wakker worden met stevige muziek. Iron Maiden hoorde je. En fervent piloot. En dat is maar goed ook dat hij nooit drugs gebruikt. Is Bruce Dickinson van de frontman van Iron Maiden die je hoorde. Hij is nooit aan de drugs. En dat is een goede combinatie. Nooit aan de drugs zijn en fervent piloot.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Inderdaad, dit is Omroep Venlo. En we gaan lekker verder met het nieuws.
2: Omroep Venlo.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op. Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Heb ze een scooter nu, Rick? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mag in Tegelen.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
1: Dit is Omroep Venlo op zaterdag.

0: Omroep Venlo.
1: Goedemorgen. Patrick staat op.
2: Goedemorgen. 7:11. Je hoorde Die Die van Shakira en Burna Boy. En dit is de theme van het wereldkampioenschap voetbal wat plaatsvindt in Amerika, Mexico en Canada. Nederland is uitgeschakeld, dat weet je hoogstwaarschijnlijk wel. Wat wist je nou? Nee, dat weet je wel, joh. Ook al heb je die wedstrijd hoogstwaarschijnlijk niet gekeken midden in de nacht. Nederland ligt eruit, ze zijn alweer thuis. Het was het nieuws de afgelopen weken. En het weer natuurlijk. Wat wordt het? Er werd gemeld dat er weer een hittegolf komt. Een hitteperiode. Een hete periode in ieder geval. Nou, in tegenstelling tot die hitte is op de Stelvio-pas... de Stelvio-pas, een van de hoogste bereikbare passen van Europa... ligt zo'n bijna 2800 meter hoog... daar kleurde het landschap wit op 1 juli. Ja, echt waar. Deze pas ligt in het noorden van Italië... en is een van de meest iconische bergpassen van Europa. Hij is geliefd bij wielrenners en motorrijders... vanwege de enorme hoogteverschillen. En voor meteorologen is het weer hier ook vaak zeer interessant. Ja, dat blijkt wel. Begin juli sneeuwde het daar. En dat is geen uitzondering. Dat komt wel vaker voor, werd gemeld. Maar ik vond het wel een apart berichtje om je even niet te onthouden. 1 juli. Sneeuw. Dat verwacht je toch niet? Dat verwacht je toch niet? Ga je daar fietsen? Dat is hetzelfde als dat je op wintersport gaat en 30 graden treft. Dat, nou, dat wil je dan ook niet. Nee.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Hé, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.
4: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik kan me veel in het water, bad in het zand. Geen genul aan de kop en iets kan pils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Marinho, Peters en zijn mannen Marshmallow Moonshine hoorde je. Het is goed vandaag. 9:10. En ik kan je vertellen dat er tussen al het slechte nieuws wat elke dag weer voorbij komt over Oekraïne en over Iran en de Gazastrook en het slechte, ja, de hitte, ja, de bosbranden op dit moment in Spanje, is er ook incidenteel goed nieuws te melden. Uit ons eigen Venusit zijn namelijk de troeteldagen bij Stichting 1 Klein Gebaar. Zo'n ruim 200 gezinnen die in armoede leven krijgen de komende dagen een pakket met zomerproducten. En dat zorgt voor veel vrolijke gezichten in een loods op de Veegtes in het Ven. Daar wordt er hard aan gewerkt. Het zijn de mooiste dagen van het jaar, zegt Tamara Westheim van Stichting 1 Klein Gebaar. Tegelijk heeft de actie een wrange bijsmaak, vertelt ze. Het is mooi om zoveel mensen te kunnen helpen, maar het is erg dat het nodig is. Toch geeft het een goed gevoel dat we mensen kunnen helpen met deze producten. In het pakket zitten vooral verzorgingsproducten die in de zomer goed van pas komen. Bijvoorbeeld voor een smalle beurs als eerste bezuinigingen. En die bij de drogist ook steeds duurder worden. Dus dat soort producten zitten nog in de tas, in de pakket. Door ons werk houden mensen die in armoede leven geld over voor andere noodzakelijke uitgaven in het huishouden, vult Westheim aan. En ja, dat is gewoon een geweldige actie van Stichting 1 Klein Gebaar. Volgende week worden de pakketten onder de diverse gezinnen verdeeld.

Back to Life, Soul to Soul, hoorde je. Ja, en dan was er deze week in het nieuws dat het vuurwerkverbod in is gegaan. Elk komend jaar mag je geen vuurwerk meer afsteken. Lukt je ook niet, want het is nergens verkrijgbaar. Dus wat dat betreft is dat wel een dingetje waar je rekening mee moet houden. Ik denk ook dat het heel erg druk gaat worden aan diverse grensposten. Helaas, ja, mensen gaan toch vuurwerk halen, vrees ik. En dan lees ik hier een bericht op L1... dat twee jongens afgelopen nachtavond gewond zijn geraakt bij een vuurwerkincident in een park in Brunsum. Daar was vuurwerk bij. Vrijdagavond waren twee minderjarige jongens daar aan het spelen, denk ik, met vuurwerk. En ze zijn gewond geraakt. Een groep jongeren was in het Vijverpark aan het rommelen met vuurwerk dat toen onverwacht afging. Wacht even. Dat gaat niet onverwacht af, hè. Je moet wel een vuurtje erbij houden, wil je enigszins vuurwerk hebben. Dus onverwacht, niet helemaal, denk ik. Maar ja, ze zaten er nog te dichtbij. Dat is wel het dingetje. De twee jongens raakten dus gewond. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen ligt in Maastricht, de ander werd naar Heerlen gebracht. Hoe ernstig de twee gewond zijn geraakt is vooralsnog niet bekend. Maar ik vraag, hoe dan? Het is juli. Hoe komen die kinderen minderjarig nog wel aan vuurwerk? Als ik terugdenk aan mijn tijd als jongere, als kind, als minderjarige, dan was ik blij dat ik vuurwerk had met oud opnieuw. Maar in juli had ik zeker geen vuurwerk. Nee. Dat gaat niet lukken. Nee. Ik was maar halverwege wat dat betreft qua vuurwerk. Ik heb daar nooit wat veel mee gehad, nee. Halverwege is ook de tekst, de titel van de laatste song van Suzanne en Freek.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: De week is nog niet halverwege. De week ligt aan het eind. Dus wat dat betreft, Suzanne en Freek hebben... we ontmoeten elkaar wel halverwege. Ik ga je vertellen wat we gaan wegen qua temperaturen. En die worden niet zo warm als dat we de afgelopen tijd hebben gehad. We kunnen ons de hittegolf nog allemaal wel herinneren. Vandaag wordt het aangenaam warm. In het binnenland de temperatuur zo'n 27 graden. In het Venlo kan het nog 29 graden worden. Met het zonnetje erbij. In de kustregio's is het minder warm met 20 tot 25 graden. In het noorden vrij bewolkt en valt soms zelfs een bui. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige wind uit het westen. Morgen trekken wolkenvelden over het land. Lokaal is er kans op een buitje. En dat zal niet veel zijn. En het wordt zo tot 20, 25 graden. In het Venlose 26 graden. Dus ja, we zitten echt in een mildere tijd van de zomerperiode. Geen hitte meer. Geen dikke dertigers meer. En wat dat betreft kun je dus gewoon rustig aan activiteiten ondernemen. Dat doe je met die hitte niet. Ik tenminste niet. Ik bedoel, boven de 27, 28 ga ik toch echt een aantal versnellingen lager. En doe ik het rustig aan. Vroeger kon ik er wel goed tegen de hitte. Op een of andere manier, als je ouder wordt, gaat dat niet meer lukken. Het is 8:56. Je luistert naar Patrick staat op tot de klok van 11 uur. Dan de rotonde en die stopt er daarna mee. Dat wil zeggen, die gaat met vakantie. Jan Kessels in de studio. En daarna trekt hij zijn rugzak op, denk ik. Of gaat hij in een hangmand liggen? We zullen het straks horen. En ook de items wat er in de rotonde zoal voorbij komt vandaag, gaat hij straks vertellen. Verder Julian over het wereldkampioenschap voetbal. En Koops heeft morgen een bekende Nederlander over de vloer. Twan Huis komt daar het een en ander vertellen over zijn boek. Wake me up, hier is Avicii en Aloe Black. Goedemorgen.

0: Inderdaad, tam pam pam pam. Jürgen Markus was dat uit 1973 met Ein Festival der Liebe. Als we het dan toch over tijd hebben, het is alweer 20 jaar geleden dat Madonna Confessions on a Dance Floor uitbracht. In 2005 was dat, meer dan 20 jaar geleden. Ja, nu het lang verwachte vervolg. Recensenten zijn in ieder geval enthousiast over Confessions 2, dat volgens hen vol met dansnummers zit en een gevoel van euforie oproept. Confessions 2 opent meteen met een van de hoogtepunten. De single I Feel So Free verwoordt niet alleen perfect de vrijheid die je kunt voelen als je helemaal losgaat op de dansvloer, maar roept ook een gevoel van pure euforie op. Ik ga hem niet draaien. Nee, we gaan even terug in de tijd waarvan ik denk, ja, Madonna heeft toch echt de beste muziek in de 80's gemaakt. Ik ga lekker Material Girl draaien van Madonna, die dus een nieuwe plaat uit heeft. En volgende week, dat beloof ik je, draai ik haar nieuwste single.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Material Girl. Dat is het toch wel een beetje, hoor. Ze houdt van mooie dingen en ze timmert dus nog steeds aan de weg. Madonna hoorde je met Material Girl. Het Zomerparkfeest is behoorlijk aan verandering toe. Dat zegt in ieder geval de programmaleiding. En dat voeren ze door, want dit jaar breidt het festival uit met een podium in het Julianapark genaamd Nest. De nieuwe stage staat volledig in het teken van elektronische muziek en krijgt tijdens de 4 festivaldagen een vaste plek binnen het programma. Het idee voor een podium voor elektronische muziek speelde al wat langer. De populariteit van het genre groeit al jaren, meldt de organisatie, vooral onder een nieuwe generatie festivalbezoekers. Met de komst van Nest hoopt het Zomerparkfeest daarop in te spelen. Het is te vinden achter op het festivalterrein. In de Kuil, naast het Limburgs Museum, zeg maar. Overdag maakt de locatie uit van het Compound Podium, waar jong muzikaal talent een podium gaat krijgen. Zodra de avond begint, draait het podium 180 graden en verandert de plek in een soort van clubsetting. Programmering bestaat uit een mix van verschillende elektronische stijlen, zoals house, hard groove en club sounds. In samenwerking met Traplab is er aandacht voor lokaal DJ-talent. Ja, dan val ik even stil. Ze mogen me bellen, maar ik ben op dat gebied absoluut geen talent. Dus niet bellen. Mij niet bellen. Nee, niet doen. 9:09. Je luistert naar Patrick, staat op tot de klok van 11 uur. En lekkere muziek.
1: Ah, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ah, geen Venlo's, maar wel dialect. Wat dacht je van het goede kliet van Rowenezen?

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Alcazar. Crying at the Discotheque was de laatste van het tweede uurtje. Derde uur gaat zo dadelijk beginnen met Jermaine Stewart, Skik, Teddy Swims, The Beatles, Mattia Bazar en heel veel andere lekkere muziek. Tot zo!
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
3: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: Omroep Venlo.
4: Goedemorgen. Patrick staat op.
5: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
9: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
10: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
11: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
12: Goedemorgen, je moet wel gaan werken. Ja, jong, het is al gooien.

Tot de klok van 11 uur zit je vast gekluisterd aan je radio en heb ik de lekkerste plaatjes voor je uitgezocht. Je hoorde achterin volgens Jermaine Stewart. Ja, die gaat zich zomaar niet uitkleden hoor. We don't have to take our clothes off. En daarna The Beatles met Love Me Do. Altijd lekker. The Beatles doen het altijd goed. Als je een feestje hebt en de dansvloer moet gevuld worden, The Beatles instarten. Love Me Do. En de oudjes gaan in één keer swingen. Nou, je denkt, daar zit nog beweging in. Het elastiekje is nog niet kapot. De protheses doen het nog. Wat dat betreft kun je het altijd heel erg goed vinden met de Beatles. En elk feestje moet die eigenlijk wel gedraaid worden. Het zijn gewoon klassiekers. Goed, het wordt lekker weer. Aangenaam weer. Zo'n 25, 26, 27 graden. Zo'n beetje gewoon lekker Nederlands zomerweer. En ik kan je vertellen dat ik er wel zin in heb om de laatste twee uurtjes te gaan vullen. Zo dadelijk natuurlijk schakelen met Johan Vlemmings voor de Cake op de Week. Later in de uitzending Julian met het wereldkampioenschap nieuws 2026. En we hebben ook nog nieuws over Twan Huis, want die komt naar Venlo toe. Hij woont niet zo heel erg ver weg. Ik weet niet of hij nog in het Limburgse woont. Maar Twan Huis komt naar Koops, ja. Koops boekhandel daar op de paar graden. Daarover straks meer informatie. We gaan naar de top 40. Teddy Swims timmert behoorlijk aan de weg. Volgens mij was hij ook op Pinkpop. Mr. Know-It-All, dat is zijn laatste hit. En gewoon lekker plaatje wat je van Teddy Swims kunt verwachten.

0: Ja, Mr. Know-it-all en Teddy Swims was dat.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmings.
0: We hadden hem aan de lijn, maar hij is alweer verdwenen. We gaan hem zo bellen. De drie items die we gaan behandelen gaan over het New Yorkse. Want daar hebben twee mensen de Empire State Building beklommen en zich verloofd. Het is streng verboden om het gebouw te beklimmen. En na de afdeling zijn ze dan ook gearresteerd. Een directeur van een middelbare school in Roermond heeft in de nacht van zondag op maandag in het schoolgebouw geslapen, zodat de hele nacht door kon luchten. Afgelopen week was het te warm voor de leerlingen om hun toetsen te maken. Daarom besloot de directeur samen met twee collega's om in actie te komen. En Nederland, ja, hallo, wakker worden. Oranje is uitgeschakeld afgelopen maandag op dinsdagnacht. Uitgeschakeld op het WK voetbal door Marokko. Punt. En dan gaan we Johan gewoon even bellen. Even kijken, want ja, ik heb hier zijn nummer. 06. En dan moet het lukken. Kijken of we hem in de uitzending halen. Ja, het gaat toch wel altijd wel een keertje gemis. Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dit is weer zover. Ik dacht, weet je wat, ik gooi Johan in de uitzending en ik haal hem er dan weer uit, op die manier. Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen, ja.
0: Ik heb inmiddels de drie items benoemd. Welke van de drie gaat het worden? Waar gaan we het over hebben, Johan?
3: Ja, we gaan het natuurlijk over dit derde item hebben, want er stond dan punt. Nee, helemaal geen punt.
0: Nee.
3: Want Nederlands is eruit gegaan door, ja, ik schrik niet, want ik heb de films van alle kanten nog binnengekregen, alleen er werd helemaal niet over gepraat, over een buitenspel van Marokko. De laatste doelpunt was gewoon een buitenspel. Dus wat dat betreft, het klopte gewoon helemaal niet dat Nederland eruit lag.
0: Oh, oké. Het is buitenspel. Maar er is nog iemand aan de bal geweest? Of wat was de situatie dan precies?
3: Nee, het was die goal. Ja, het was gewoon een buitenspelgoal. Dus de laatste goal van Marokko had afgekeurd moeten worden. Dus Nederland had door moeten gaan.
0: Ja, ja, dan had het 1-0 gebleven. Dus,
3: maar, precies, daarom
0: ja.
3: Juist.
0: Ja.
3: Dus, vandaar dus die punt. Die maakt er een komma van. Maar ja, waar die varheid zit te slapen, mag Joost weten. Dus het klopte van geen meter. Dus vandaar, dus Nederland had eigenlijk nog wel moeten spelen.
0: Ja, ja, had vanavond dan moeten spelen tegen Canada. Dat was ook wel weer een wedstrijd geweest waar een randje aan zat. Tegen een land wat natuurlijk het organiserend land is. Is het terecht dat we eruit liggen? Ik bedoel, we hebben nou niet de sterren van de hemel gespeeld, hè, toch?
3: Nee, maar als je aan het spel zou kijken, ja, dan was het wel terecht dat ze eruit lagen, want dat was natuurlijk helemaal, Koeman heeft niet voor niks afscheid genomen. En dan denk ik van, de eerste wedstrijd was put, tweede en derde waren gewoon echt put, dat je denkt van, wauw, we gaan gewoon een kampioen worden. En dan is er in één keer zoiets van, wat is dit?
0: Ja.
3: Dus, ja, het spel kan niet helemaal begrijpen hoe ze dit dan bepaald hebben.
0: Nee. Ja, weet je, ik bedoel, we liggen eruit. Ik vind maar één ding heel erg positief. En dat is dat de Duitsers er net even iets eerder uit lagen.
3: Ja, ik heb niet zoveel tegen Duitsers. Voor mij had ze wel in mogen blijven. Dus het had wel natuurlijk wel mooi geweest als Nederland-Duitsland nu een keer. En dan Nederland dan de finale had gewonnen. Dan was het toch wel nog wel iets mooier geweest.
0: Ja. Wat vind je op dit moment? Want je hebt het over penalties of buitenspelsituaties die niet door de VAR gegeven zijn. Penalties, overtredingen. Messi noem ik dan maar. Een lelijke overtreding. En nu echt op het nippertje door tegen Kaapverdië. Hoe denk je daarover?
3: Ja, ik kijk gewoon helemaal niet meer. Dus nee? Nee, ik ben er klaar mee.
0: Oké, je kijkt geen voetbal meer, dus je hebt al je oranje spulletjes opgeborgen. Ze liggen weer op zolder.
3: Ja, het enige trek ik zo meteen mijn oranje jasje aan, wat ik normaal altijd aandoe als ik fietsen erin ga presenteren. Dus ik hou me rijp bij fietsen erin. Niet de bal schiet erin, maar lekker met het water fietsen en daar hou ik toch mijn oranje jasje voor aan. Maar dat heeft niet zoveel met voetbal te maken.
0: Nee. De Tour de France start ook vandaag. Hè? Heb je daar wat mee?
3: Ja, nou, ik ben zelf vroeger wielrenner geweest. Dus, en ik heb ook nog het wereldrecord wielrennen ooit een keer gedaan. Maar dan op een andere manier. Ik had een wiel in mijn hand en dan ben ik heel erg lang gaan rennen. Serieus? En ik heb het wereldrecord wielrennen. Maar dan echt letterlijk met de wielrennen.
0: Ja. Goed. Ja, ik moest even denken hoe dat je die schakeling... Het is nog vroeg, het is 9:30. Oké, wielrennen. Nou, laten we dan maar op fietsen draaien van Skik. Ik wens je een geweldig weekend. Tot de volgende week weer.
3: Tot de volgende week. Hoi, hoi.

0: vijf voor half tien. En de Tour de France die start vandaag. Weer een aantal weken berg op berg af in het Franse. Volgens mij start hij in Barcelona dit jaar. De Tour de France 2026. En je kunt overal fietsen, ook in het oosten van het land. Skik doet dat onder andere op de fiets en dan met de betaalde trappen. En ja, en dan slikken met de meeste letterende zin. Ja, in de oosten van het land. Ja.
1: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
2: Omroep Venlo.
3: Patrick staat op.
4: Patrick staat op.
3: De Nederlandse top 40.
4: Top 3.
0: De top 3 van eenzelfde datum, maar van een ander jaar. We gaan naar het jaar 1982. 4 juli 1982. De top 40 werd uitgezonden en de top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3, June Lodge en Prins Mohammed. Someone Loves You, Honey. En op 2, The Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off You. En op nummer 1, de Nederlandse José. En I Will Follow Him. Je gaat ze alle drie horen. En natuurlijk daartussendoor nog het Venlose nieuws uit het jaar 1982. Hier is de nummer 3 van 4 juli 1982. Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed.
2: Nummer 3.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen. De top 3 van de Nederlandse top 40.
0: Nummer 2.

0: Can't Take My Eyes Off You, The Boys Town Gang was dat uit 1982. Ja!
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in...
0: Nou, wat denk je? Wat denk je? Ja, inderdaad, 1982. Het Venlose nieuws liet weten dat de fusie streek VVV Noord-Limburg en Federatie van Midden-Limburgse VVV's, de fusieclub, strijkt dus neer aan het Koninginnenplein. En de eerste aflevering van Maandblad, de Kroetwis van Veldekekring Venlo, kwam uit. En een officiële opening door dokter Karel van der Grinten van het OC-museum. Doel van het museum is de historie van OC van der Grinten vast te leggen. En de nationale ombudsman professor Grang wordt gevraagd zijn oordeel te geven over het conflict tussen de gemeente Venlo en Café Bonaparte aan de Vlodderrats over drugs. Dat is tegenwoordig... kom je daarbij? Nou ja, goed. Opening in 1982 ook van het opvangcentrum De Hoepel voor werklozen in het voormalig klooster Mariadal in het Ven. Een oprichting van de stadsomroep Venlo op initiatief van Karel Leenders. De gemeente zorgt voor technische faciliteiten die nodig zijn voor een lokaal televisiestation. Inmiddels is daar radio ook bijgekomen. En ja, er zijn ontwikkelingen. Afgelopen week is goedgekeurd in de Tweede Kamer dat de NLPO door mag gaan met het oprichten van 80 districtomroepen. En dat betekent dat Omroep Venlo ophoudt te bestaan. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ik weet ook niet. Er is nog heel veel onduidelijk. Maar het moet wel allemaal al vanaf 1 januari 2018 gaan plaatsvinden. En hoe dat vorm gaat krijgen, ik durf het echt niet te zeggen. Ik hou het in de gaten, ik ga jullie informeren, maar ik weet nog niks. Het is in ieder geval een feit dat de districtomroepen, dus lokale omroepen, samengevoegd gaan worden. En wij bezoek krijgen van bijvoorbeeld mensen uit Venray. En Venray krijgt bezoek van mensen uit Venlo en Gennep en zo. Hoe het allemaal vorm gaat krijgen, we zullen het allemaal mee gaan maken. En we zullen jullie op de hoogte houden. We hebben er nog eentje te goed van dezelfde datum. 4 juli, het andere jaar, 1982. Dat is de nummer 1 van de Nederlandse José. I will follow him.
1: Nummer 1.

Ze volgt hem nog steeds, hoor. José hoorde je op nummer 1 op die 4 juli 1982 in de top 40. En dan is het vakantie. Bijna vakantie. In ieder geval voor de Rotonde. Die hebben vandaag hun laatste uitzending en komen ergens in september weer terug. 9 weken of zo, zo'n beetje, zijn ze weg. Straks Jan Kessels, wat er zo al in die laatste Rotonde zit, voordat hij met vakantie gaat en in de hangmat gaat liggen. En andere programma's gaan ook met vakantie. Zo is er bijvoorbeeld vanaf vorige week al geen Net Wakker meer. Ze blijven ook liggen. En dat doen ze ook tot en met september. Verrukkelijk Venloos is er wel. En dat is dan om 2 uur. Dus tussen 12 en 2 is er non-stop muziek. En Rob Achten met Sip & Saturday, die komt ook gewoon tussen 4 en 6. Dus wat dat betreft blijft het overeind staan. En ook volgende week gaat er wat veranderen in mijn programma. Want dan start ik niet om 7 uur, maar om 8 uur. Dus je kunt een uurtje langer blijven liggen, doe ik ook. En dan vanaf 8 tot 12 ga ik lekker door tot 12 uur. 4 uur, Patrick staat op en dat doe ik nog 2 weken. En ook dan ga ik met vakantie. Ik heb me daar trouwens ook verder in verdiept. Hoe lang mensen op vakantie gaan. En de meeste mensen die gaan toch zo tussen de 5 en de 9 dagen. Dan is er nog. Of de meeste gaan 2 tot 5 dagen, zo moet ik eigenlijk zeggen. 2 tot 5 dagen gaan de meeste mensen in Nederland weg. Dat zijn cijfers van het vorig jaar. 35%, 2 tot 5 dagen weg met de zomer 2025. En daarna 5 tot 9 dagen en 9 tot 16 dagen 21%. En 16 dagen of meer 16%. En ik kan je vertellen, ik ga dat laatste deel doen. Ja, ik wens gewoon, dan gewoon. Dus wat dat betreft, lekker met de pootjes omhoog. Zo'n dikke 3 weken. Uit de top 40, Magnetic. De Bauza, zo noemen ze zich. En ze hebben er een behoorlijk grote hit mee, mag ik wel zeggen.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: stevige werk van Green Day op de vroege zaterdagochtend. Boulevard of Broken Dreams. En een mooi eind aan de plaat die een grote hit was. Morgen in Koops Boekhandel, zo moet ik het zeggen, is Twan Huis te gast. En daarover aan de telefoon Rogier Knipskeer. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen. Ja, Twan Huis, geen onbekende. En een Limburger, als ik goed heb, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hij komt uit Horst. En zijn ouders die hebben in Houblerik gewoond. Dus hij kent deze omgeving, deze buurt heel erg goed.
0: En morgen te gast, want hij heeft een boek geschreven. Ja, dat heeft wel een behoorlijk emotionele lading, of niet?
1: Ja, absoluut. Hij heeft eerder boeken geschreven over wandeltochten. Mm-hmm. Dus zijn eerste boekje die hij daarover schrijft, natuurlijk heel veel geschreven, ook als Amerika-kenner en dergelijke. Maar met wandellust heeft hij duidelijk laten blijken dat hij een wandelaar is en dat hij daar een enorme passie voor heeft en de ontspanning uithaalt. Dus hij ging een nieuwe wandeling maken over het Droompad. En het Droompad, dat is een wandeltocht van München naar Venetië. 555 kilometer lang met gigantische hoogteverschillen. En dat wat begon als een wandeling samen met zijn zoon, dat werd toch veel meer dan dat.
0: Ja, het werd veel meer dan dat. Ze kwamen nader tot elkaar, maar ja, ze gingen niet alleen die bergen over, maar ook figuurlijk behoorlijk diepe dalen door, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, nee. Ze hebben de tocht uiteindelijk in 2 jaar moeten volbrengen. Het is een tocht die ze eigenlijk in een week of 4, 5 hadden willen doen. Alleen bij de eerste stuk van de tocht bleek opeens zijn vader niet onwel te worden. En die is uiteindelijk overleden. Dus toen hebben ze de tocht moeten onderbreken. Later zijn ze die tocht voort gaan zetten en toen is zijn moeder komen te overlijden. Dus dit is in 2 jaar tijd heeft hij zowel zijn vader als zijn moeder verloren. Daarnaast heeft hij ook nog eens een keer een journalistieke vriend verloren tijdens deze wandeling. Dus ja, het is veel meer geworden dat. En het is ook daardoor veel meer een tocht geworden waarin vader en zoon bij elkaar komen. En hij zegt zelf ook, het is het moment geworden waarin ik opeens mijn zoon, mijn puberende zoon, volwassen heb zien worden door al deze gebeurtenissen.
0: Mm-hmm. Nou, is hij morgen bij jullie? Gaat hij over die ervaringen vertellen? Wordt hij geïnterviewd of vertelt hij zo uit de losse pols?
1: Nee, hij wordt geïnterviewd door Frans Pollux. Uh-huh. Frans is onze vaste interviewer voor dit soort avonden. Hij zal ook een stuk film laten zien over die wandeltocht, maar zeker ook over zijn ouders. Ik heb die film al mogen zien, dat is heel indrukwekkend. Het is ook heel mooi om zijn ouders in het dialect te horen praten. Dat brengt het hele verhaal ook toch wel een beetje naar Venlo.
0: Uh-huh. Ja. Hij is bekend in de regio. Hij woont niet meer in het Limburgse, geloof ik, hè?
1: Nee, geloof ik ook niet. Nee. Ik weet eerlijk gezegd niet waar hij wel woont, maar hij woont volgens mij niet hier.
0: Nee. Nou ja, misschien dat hij nog een stukje in het dialect gaat doen, wie zal het zeggen, uit het Horstse. Ik ken Horst vooral van het rijmpje van, heb je dorst, ga maar naar Horst, daar staat een hondje, die piest je in je mondje, dat. Maar verder ken ik Horst niet, dus misschien dat hij daar ook nog een stukje over gaat vertellen. Frans Pollux gaat hem interviewen, dat is Frans wel toevertrouwd. Mensen kunnen er niet meer bij zijn, hè? Want de kaartjes zijn over ramstijf uitverkocht, hè?
1: Ja, dit is de lezing waar de kaarten het snelst uitverkocht raakten ooit. We hebben altijd zoiets van, we beginnen heel eventjes met onze vaste bezoekers, krijgen van ons een mailtje, dan kunnen zij zich vast wel inschrijven. En ondertussen was Twan Huis zelf ook al reclame aan het maken voor deze avond. En de kaarten die vlogen gewoon de deur uit. En normaal gesproken zeggen wij, nou, wij doen een maximum van 70. Maar ja, die waren na iets meer dan een week al allemaal weg. Dus we hebben het opgehoogd naar 100. Maar daarmee is het ook echt wel een volle bak en kan er helaas niemand meer bij.
0: Nee, nou, voor de mensen die er naartoe gaan, heel veel plezier. En morgen geen dertigers wat dat betreft. Ook nog eens aangename temperaturen. Maar jullie hebben daar een goed werkende airco. Frans Pollux gaat Twan Huis interviewen morgen bij Koops Boekhandel. Even een tip van de sluier. Zijn er al nieuwe gasten bekend, voor bijvoorbeeld na de vakantie?
1: Nou, we zijn wel mee bezig. In ieder geval Jacques-Paul Joosten, die heeft net een boek uitgebracht. Mm-hmm. Of tenminste, die moet dat gaan verschijnen. En die zal beslist langskomen. En we zijn met een aantal namen bezig, maar dat is nog niet helemaal concreet. Dus maar ergens eind september, oktober, dan komen onze nieuwe gasten weer. En die zullen we voor die tijd weer aankondigen.
0: Okay,
1: en wellicht kan ik daar weer in dit programma iets over vertellen.
0: Zeker weten, dat wilde ik net zeggen. We houden daarover contact, Rogier, en we gaan daar zeker aandacht aan blijven schenken. Heel veel plezier morgen en ja, een indrukwekkende versie van Twan Huis samen met Frans Pollux daar bij Koops Boekhandel morgen. Veel plezier daarmee en tot na de zomer zou ik zo zeggen. Zullen we een beetje met vakantie gaan? Zullen we dat doen?
1: Gaan we een beetje met vakantie.
0: Ja, helemaal goed. Geniet ervan, Rogier. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel, tot de volgende keer. Hoi.

0: zoete Spaanse klanken van Julio Iglesias door je radio met Un Canto a Galicia. Hey, en verder komt mijn Spaans niet. We zijn terug na reclame nieuws en reclame. En dan is het alweer na tienen met Michael Jackson, The Police, Justin De Wild, Supertramp en Lady Gaga met Bruno Mars samen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: Gewoon lekker. Patrick staat op.
5: Omroep Venlo.
6: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A76 Geleen richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
9: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
10: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
11: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
12: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
13: Goedemorgen, je moet wel gaan werken.
5: Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel.

0: Je weekend is begonnen met Patrick staat op je radio.
1: Inderdaad, het laatste uurtje alweer. 9 minuten over 10, maar als ik lang genoeg wacht en praat en praat en praat, dan wordt het vanzelf inderdaad 10 over 10. En dat is zo'n beetje nu. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert, je hoorde in het nieuws. En daar wil ik toch wel even melden. De staatsbegrafenis is begonnen van Ayatollah Ali Khamenei in Iran. En dat duurt in totaal 6 dagen. Echt ongelooflijk. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard in een glazen vitrine. Ook de kisten van enkele familieleden die bij de aanval omkwamen, onder wie een 14 maanden oude kleindochter, zijn opgesteld in de Mosalla moskee. 6 dagen duurt die uitvaart. Ja, ik kan niet zeggen dat ze er een feestje van maken, maar ze verwachten zo'n 15 tot 20 miljoen mensen bij de uitvaart. Echt, heel Nederland zo'n beetje. Ja, wij hebben er een kleine 18 miljoen, geloof ik. Ja, echt ongelooflijk. Nou ja, goed, dat in Iran en dat wil ik even kwijt. Bij ons is het toch wat sneller gedaan. Het verdriet natuurlijk niet minder groot, maar bij ons gaat dat wat sneller. Is het vaak in een halve dag gedaan en dan moet je afscheid nemen. Helaas, vaak. 9 van de 10 keer toch wel. 11 minuten over 10. Het is zaterdag. Het is 5 juli 2026. En ik draai de lekkerste muziek. Achterin volgens hoorde je Michael Jackson met Black or White. En daarna Justin De Wild met Cherry O. En die staat inmiddels op nummer 2 in de top 40.
0: Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
2: Patrick staat op.

0: The Police en Every Breath You Take uit de 80's. Een grote hit voor hun. Oh, en dan gaat hij weg. Soms dan gaan dingen niet zoals je hoopt dat ze gaan. Een jingle wilde ik instarten. Deze dus. We gaan praten over het voetbal. Het wereldkampioenschap voetbal. Het is bekend welke landen door zijn naar de achtste finale. En daar hoort Nederland niet bij. Goedemorgen, Jodian.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, ja, ja. Heb je de wedstrijd gekeken midden in de nacht?
1: Nee, die heb ik overgeslagen. Ik ben wakker geworden rond een beetje of 17:15. En toen waren ze net bezig met de penalties, dus die heb ik ook gezien.
0: Ja, ja, ja. Had je verwacht dat het penalties werden? Want je was best positief gezind. Je dacht, we gaan wel door, maar dat is niet gebleken.
1: Nee. Ik gaf wel aan van het wordt wel een moeilijke wedstrijd. Maar ik denk wel dat we doorgaan. Maar ja, Marokko uiteindelijk ook wel verdiend door, hoor.
0: Ja.
1: En Koeman ontslagen, dus nieuwe bondscoach.
0: Ja, nieuwe bondscoach, daar gaan we het zo over hebben. Ik had eerder in de uitzending Johan Vlemmings en die gaf aan het doelpunt van Marokko in de slotfase van de wedstrijd Nederland-Marokko was een buitenspelgoal. Wat vind jij daarvan?
1: Hij is niet afgekeurd, dus dat zal wel goed zijn.
0: Ja. Daar heb je een punt, absoluut een punt. Maar hij keek daar tegenaan, hij heeft het meerdere keren teruggekeken en in slow motion was het schijnbaar het buitenspel.
1: Nee, ik zie dat wel anders. Okay. Ik denk dat het gewoon een geldig doelpunt was. Anders was hij wel afgekeurd.
0: Oké, okay, we gaan even over die bondscoach. Want ja, wie denk je dat het wordt? Sarina Wiegman wordt zelfs genoemd.
1: Nee, laten we dat alsjeblieft niet doen.
0: Oh.
1: Maar Arne Slot of Peter Bos lijkt mij wel een goede keuze.
0: Ja, denk je dat die kans groot is? Arne Slot, die heeft op dit moment niemand, geloof ik. Bos zit bij PSV.
1: Nee, Arne Slot is vrij, dus als ze hem vragen, misschien, ja, zal hij het zeker gaan overwegen. Misschien dat hij denkt dat hij nog te jong is om bondscoach te worden. En Peter Bos, ja, daar zal voor betaald moeten worden. Dus ik denk dat ze eerst Arne Slot gaan bellen.
0: Ah, oké, Arne Slot. Toch is dat wel een dingetje in Nederland, hè? 9 van de 10 keer worden dat oudere mensen, mensen die al een carrière hebben gehad, die worden bondscoach. Niet het jongere volk, hè? Heel raar in Nederland.
1: Nee, maar dat komt nog wel, denk ik. Zeker als je kijkt naar wat er nou allemaal aan trainers rondloopt.
0: Mm-hmm.
1: Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag. Mm-hmm. Die worden allemaal wel genoemd.
0: Ja, ja, ja. Ja. Heeft een van de twee of de drie die je nu noemt een voorkeur voor jou?
1: Ik denk Arne Slot.
0: Arne Slot.
1: Bij Feyenoord heel erg. Bij Feyenoord goed gedaan, Liverpool kampioen gemaakt.
0: Ja.
1: Dat goed voetbal. En ik denk dat de Nederland zelf wel ook weer behoefte aan heeft aan leuk voetbal. Want onder Koeman was de tweede periode niet best.
0: Nee, tweede periode zeker niet. De eerste was goed, daarna, nou ja, goed, we kennen het verhaal. Hij gaat terugtrekken, hij zal ook niks meer gaan doen op voetbalgebied, denk je wel?
1: Ja, misschien ooit nog een land. Ik denk niet meer een club, dat denk ik niet meer.
0: Nee.
1: Misschien nog ooit een land.
0: Ja, zijn vrouw is ook ziek, hè? Dus ik kan me voorstellen dat hij...
1: Nee, ik denk dat hij voorlopig even niks zit.
0: Nee. Goed, ik ga je de 16 landen noemen, de wedstrijden ga ik noemen... en dan noem jij het land waarvan je denkt wat doorgaat, ja?
1: Ja, prima.
0: Canada, Marokko.
1: Marokko.
0: Frankrijk, Paraguay.
1: Frankrijk.
0: Brazilië, Noorwegen.
1: Brazilië,
0: toch? Ja, twijfeltje daar, hè? Nee, komen we zo op. Mexico, Engeland.
1: Mexico.
0: Portugal, Spanje. Ook een kraker, zeg. Wow.
1: Portugal.
0: Verenigde Staten, België. De Belgen.
1: België? Ja.
0: België?
1: Ja.
0: Oké. Argentinië, Egypte.
1: Argentinië,
0: ja. Zwitserland, Colombia.
1: Zwitserland.
0: Oké, dan komen we bij de wedstrijden. Ja, Marokko zeg je, ja, dat lijkt me duidelijk. Canada, die hebben ze in de pocket. Ga je dan ook meevieren met de Marokkanen hier in Nederland? Ga je ergens een Marokkaans vlaggetje opsteken?
1: Nee, ik denk een klein Canadees vlaggetje.
0: Een klein Canadees vlag. Ja, de Franse kaas gaat door tegen Paraguay. Ja, voor mij de ster van het WK. Dembele, echt geweldige speler.
1: Ja, zeker. Maar Frankrijk is sowieso een heel goed voetbalteam. Ik denk dat Frankrijk sowieso de finale gaat halen. En ja, tegen wie is dan de vraag?
0: Ja, oké. En dan zeg je Brazilië, Noorwegen, daar was je even stil. Haaland...
1: Ja, Brazilië geen goed voetbal spelen. Ja, we hadden heel veel geluk tegen Japan.
0: Absoluut.
1: De laatste minuut pas. Dus nee, ik denk dat ze het ook heel moeilijk gaan krijgen tegen Noorwegen.
0: Ja, ja, ja, met Haaland. Ik ben heel erg benieuwd hoe die wedstrijd gaat eindigen. Ja. Mexico, Engeland. Ben ik even kwijt wat je daar noemde.
1: Mexico,
0: ja.
1: Die hebben echt alles gewonnen, dus ook in de groep.
0: Mm-hmm.
1: Dus nee, ik denk dat zeker met het thuispubliek... vinden die ook van Engeland.
0: Ja, ja, ja. Kane, wat vond je daarvan?
1: Ja, blijf scoren. Ja. Dat doet hij altijd en overal. Dus dat zal hij misschien ook wel tegen Mexico doen, maar niet genoeg.
0: Niet genoeg, oké. Okay. Portugal-Spanje, daar ging je toch voor Portugal?
1: Ja, Ronaldo, hè?
0: Ja, Ronaldo. In plaats van het toch wel matig presterende Spanje.
1: Ja, ja, nee, Spanje is het nog net niet. Dus nee, ik denk dat Portugal die wel gaat winnen, wel na verlenging.
0: Ja, ja, ja. Allee, de Belgen door tegen de Verenigde Staten.
1: Ja, ja, de Belgen hebben gewonnen, hè, tegen Senegal.
0: Ja.
1: Om de 2-0 achter en hebben met 3-2 gewonnen.
0: Het was wel geen appeltje-eitje wedstrijd.
1: Nee. Nee, maar ik denk wel dat ze ook van de Verenigde Staten gaan winnen.
0: Oké, okay, en dan hebben we nog Argentinië-Egypte. Argentinië afgelopen nacht, tandenknarsend door, hè?
1: Ja, heel veel moeite met Carpedia, P2 en dan een van de laatste minuten 3-2.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel op het tandvlees, maar Messi is wel echt in vorm, hè.
0: Ja, Messi...
1: Ik kan het even inleggen, volgens mij.
0: Messi is in vorm. Het is niet mijn speler. Dat mag ik. Ja, dat is mijn mening voor wat het waard is. Ik vind hem behoorlijk arrogant en zelfs een randje asociaal.
1: Ja, misschien is dat de laatste jaren gekomen als je vroeger kijkt. Dan had hij iets minder tatoeages, iets minder sterallures misschien.
0: Ja,
1: als je het vergelijkt met Ronaldo is het een beetje 50-50.
0: Ja, vergelijkend met Ronaldo gaan er ook op de socials veel filmpjes rond waarbij Ronaldo net even wat vriendelijker is, ook naar kinderen toe, als ja. Messi.
1: Ja, klopt. Ja, dat is afgelopen week volgens mij met een ziek kindje volgens mij in het nieuws geweest. Dus nee, daarin is Ronaldo wel meer in beeld, ja.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, de laatste wedstrijd van die 16e finales. Zwitserland-Colombia, zeg je Zwitserland. Ja, beide landen een beetje onbekend, hè?
1: Ja, Zwitserland speelt echt heel leuk voetbal. Alleen hebben ze denk ik pech dat ze in een moeilijke kant zitten van het schema.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk niet dat ze heel ver gaan komen. Misschien deze ronde overleven ze wel, maar daarna wordt het wel een lastige.
0: Oké. Okay. Julian, bedankt weer voor je bijdrage. Heb je een favoriet voor het WK? Wat volgens jou wereldkampioen mag gaan worden voor jou?
1: Ja, mag gaan worden. Dat zou ik wel leuk vinden als het een onbekende is. Zoals Zwitserland. Maar die kans is echt heel klein.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk vanaf het begin al Frankrijk. Dus dat blijft het wel.
0: Oké, okay, Frankrijk. Ja, het is ook mijn favoriet. Dus wat dat betreft. De Verenigde Staten. Nee, dat gun ik Trump niet. Hij gaat het hoogstwaarschijnlijk overhandigen, de wereldbeker samen met.
1: Ja, dat is wel zeker, ja.
0: Dat gun je hem niet, hè? Wel, ik niet in ieder geval.
1: Ja, het zal vast wel weer de grote Trump show worden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Hij zal er wel een draai aan gaan geven. Julian, ik wens je een geweldig weekend. Geniet ervan. Dat en tot de volgende week nog 2 keer.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, groeten.
1: Oké, okay, groeten.

Supertramp en Goodbye Stranger. 11:03. En je luisterde naar Patrick Staat Op. En dat doe je nog een half uur en dan de rotonde, zodat ik Jan Kessels in de uitzending, en hij gaat vertellen wat er zoal allemaal in de rotonde zit. En je hoorde Julian en praat jou volledig bij over het wereldkampioenschap voetbal dat plaatsvindt aan de andere kant van de grote plas in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En ik kan je vertellen, dat blijft nog even zo doorgaan, want Julian zal ook de komende 2 weken vertellen wat daar allemaal gaat gebeuren en gebeurd is. Volgende week ben ik er ook, maar dan tussen 8 en 12. En dat heeft alles te maken met de zomerprogrammering en de rotonde vandaag dus de laatste uitzending heeft. En vorige week zaten ze in de uitzending de kwantemannen van de Herfsthanenband. En ik mag wel zeggen, hele kwantemannen. Want ze hebben weer een nieuwe single. En ja, de Herfsthanenband heeft samen met Chantal Jansen het oude Hallo in the Yellow opgepakt, wat voorheen door Chantal en Frans Pollux gezongen werd. Bart en Joshua en Rick waren in de studio via de telefoon. Tim Stoter aan de lijn en hij kondigde het aan. En ik heb beloofd dat ik het nummer ga draaien, en dat ga ik dus ook met veel plezier doen. Hier is de Herfsthanenband samen met Chantal Jansen en Hallo in the Yellow.

0: Sapphire, Ed Sheeran. 11:05 in de studio, uiteraard Jan Kessels. Want het is tijd voor de informatie wat er in de rotonde zit. Jan, goedemorgen.
1: Allereerst goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen.
1: Ja, Patrick, we gaan vandaag beginnen aan onze laatste uitzending van dit seizoen. We gaan met zomerreces. En dan zijn we, ik meen 12 september weer terug.
0: 12 september, dit jaar.
1: Van dit jaar, uiteraard. Nee, het is nu een beetje komkommertijd. De politiek is met reces. Ja, dan pakken wij ook reces.
0: Ja. Nou ja, dat betekent dat ik een uurtje later ga beginnen.
1: Ja, jij gaat dat gat tijdelijk vullen.
0: Ja, ik ga 7 uur... ga ik zo'n beetje opstaan. Nu is het rond 6 dat ik opsta. Dan 7 uur. Begin ik om 8 uur en ga ik door tot 12 uur.
1: Ja.
0: En wat daarna komt, ja, dat is een beetje onduidelijk. Net wakker is er niet.
1: Die hebben reces.
0: Die hebben ook reces. Ja, ook zo'n beetje. Die zijn er niet. Verrukkelijk Vendo's.
1: Is er wel.
0: Is er wel. Maar tussen.
1: Maar gaat ook met reces.
0: Maar gaat ook met reces. En volgende week ga ik de dame en heer Bas en Marlies in de uitzending halen. Wat ze nou precies gaan doen. Want dat is mij onduidelijk. Verrukkelijk Vendo's is mij onduidelijk.
1: In de zomer.
0: In de zomer, ja. Dat.
1: Ja, laat ze vooral vakantie vieren. Ja,
0: dat sowieso. Ik bedoel, hangmatje erbij.
1: En dan stel ik voor dat jij morgens om 8 uur beginnen en doortrekt tot 6 uur vanavond.
0: zou ik best willen, maar ik weet niet of alle luisteraars dat blij van worden. Ik denk het niet.
1: Nou, non-stop muziek of Patrick staat op.
0: Ja?
1: Of Patrick gaat naar bed, zou ik het dan gaan noemen. Ja.
0: Patrick blijft wakker.
1: Ja, Patrick blijft wakker. Ja, allerlei varianten mogelijk, hoor.
0: Absoluut. Patrick gaat nog niet naar bed. Patrick gaat horen wat er in de rotonde zit.
1: Nou, we hebben vandaag 2 onderwerpen. Mm-hmm. Onze nieuwe college is 31 dagen bezig. We hebben een cyclusje gemaakt met kennismaking met alle wethouders. En vandaag hebben we de 2 laatste, Erwin Boom en Remy Maassen. Die gaan we eens bevragen over wat hun bezighoudt. Waarom ze voor dit vak kiezen. Wat hun drijft. En wat ze vooral, want daar gaat het om, wat ze van plan zijn.
0: Okay.
1: En wellicht poneer ik nog wat stellingen waar ze op mogen reageren.
0: En die heb je in secret case, afgesloten caseje, heb je dat neergelegd?
1: Het ligt aan hoe dat gesprek zich ontwikkelt.
0: Okay.
1: En dan hebben we nog, want volgende week staat het fan aan de Genrijweg. Daar ligt een hele mooie boomgaard. Staat in het teken van Preuf het fan. En we hebben 2 dames in de uitzending, Friedel Wolters en Til Nieuwenhuizen. Die komen vertellen over het waarom van dat Preuvet Fan. Hoe dat tot stand is gekomen en welk programma dat ze hebben op die zondag.
0: Okay.
1: Dus volgende week zondag, dat is 12 juli, bruist het in het fan met Preuvet Fan.
0: Preuf het fan. Nou, ik ben bang dat als mijn vriendin dit hoort, dat we daar naartoe moeten. Die kans is groot. Ze komt uit het fan. En ik zeg wel eens.
1: Ze heeft ook een beetje een echte Vense achternaam, geloof ik.
0: Laten we dat vooral. Dat vindt ze niet leuk als ik dat ga noemen. Maar ik heb het wel eens over het fan. En dan zeg ik, oh, de boer uit het fan. Maar dan verbetert ze me meteen. Nee, we zijn Geerdeneer. Dat zijn geen boeren.
1: Het zijn geen boeren, nou, het zijn Geerdeneers.
0: Het voetbalveld is inmiddels verplaatst van FCV. Dat ligt op de hei inmiddels.
1: Op de berg boven.
0: Op de berg, ja.
1: Aan de rand van de hei.
0: Ja? Kijk, daar ga ik weer de mist in. Ja. Maar Geerdeneers en boeren, dat vind jij dus ook, daar zit verschil.
1: Dat zijn 2 verschillende, totaal verschillende dingen. Ja. Overigens wil ik ook nog even gezegd hebben, dat Venlo eigenlijk altijd afhankelijk is geweest van het fan.
0: Goed, tot zover de promo van
1: het fan. Wat betreft de voedselvoorziening.
0: Nee, laat ik het niet zeggen. Waar zouden we zijn zonder de boeren uit het fan? Maar dat
1: zonder de Geerdeneers uit het fan had Venlo het ontzettend zwaar gehad.
0: Ik denk dat je punten scoort bij mijn vriendin op dit moment. Ja, nee, prima.
1: Groeten.
0: Jan, ook een columnist?
1: Ja, en we hebben vandaag een column van Paul Seel.
0: Ja.
1: En Paul, een beetje kennende, gaat hij
0: het over het fan hebben?
1: Ja, nee, zeker niet. Maar gaat hij het hebben of over VVV of iets politieks?
0: Ja, er is weer flink de kassa gerinkeld, hè? Want er is een goede speler.
1: Ja,
0: is er
1: Bjorn van Zijl is verkocht aan de Graafschap.
0: Ka-ching.
1: En wat ik uit de pers heb vernomen, levert dat 500.000 op.
0: Ja, ja, er zijn dagen dat ik dat niet in mijn portemonnee heb zitten.
1: Ik zal dat ook nooit krijgen, denk ik.
0: Jan, ik wens je heel veel plezier tijdens de laatste uitzending. En een geweldige vakantie. Ga je dank nog weg? Ga je vanuit het Ven?
1: Nou, mijn dochter moet bevallen.
0: Okay.
1: Dus dat heeft de eerste prioriteit. Daarom zijn we ook nog niet op vakantie. Daarom zijn we niet op vakantie geweest. En verder hebben we geen plannen.
0: Nee, nou, dochter
1: weet, misschien blijven we thuis. Misschien gaan we weg.
0: Opa Jan Kessels in ieder geval.
1: Nou, er zijn er al vier die dat roepen.
0: Jan, ik wens je een geweldig goede uitzending. Fijne vakantie, geniet ervan. En tot over tig weken.
1: Jij
0: ergens,
1: ook. En overwerk je niet. Nee, ga op tijd naar bed.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Udo Jürgens, 66 jaren.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Ja, ik ga het je vertellen. Vandaag wordt het aangenaam warm. In het binnenland stijgt de temperatuur naar zo'n 25 tot 27 graden. Aan de kust van de Nederlandse Noordzee, daar is het iets minder warm, zo'n 20 tot 25 graden. In het noorden vrij bewolkt, daar valt soms zelfs een bui. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige wind uit het westen en morgen trekken wat wolkenvelden voorbij en is er kans op een bui in het noorden. In het Venlose wordt het zo'n 27, 28 graden. En kijk ik de rest van de week in, hebben we een dipje op maandag te pakken met zo'n 23, 24 graden. En daarna naar de donderdag gaan we richting de 28 graden.
2: Patrick staat op.
0: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Michael Barrett is zijn originele naam, Shaken Stevens. En toen hij deze hit had, This Old House, gingen jonge lui met een foto van hem naar de kapper om hetzelfde kapsel te krijgen.
1: Van het Engels naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
2: Dit is Omroep Venlo.
0: Nemes vertelde mij over hem hoe het loog. Tja, Nemes vertelde mij over hem hoeveel mensen er huilden. Tja, het is te laat voor excuses. Hoe kon ik het weten? Waarom zou het mij wat schelen? Alsjeblieft, doodgaan meuten om hem te zoeken. Het is er niet. Oh, Nemes vertelde mij over haar. Wat kost ik doen? Tja, Nemes vertelde mij over haar. Terwijl ze het allemaal wisten.

Santana was de plaat die we vertaalden in het Venloze met She's Not There. Kan je vertellen dat ik dat met veel plezier gedaan heb? Ik heb er nog eentje voor je. Een plaatje. Nadat ik een praatje heb gehouden over het feit dat volgende week Patrick staat op een uurtje later begint, een uurtje langer doorgaat. Tussen 8 en 12 ben ik er dan. Tussen 7 en 8 is het non-stop. 8 uur begint de show volgende week zaterdag. 8 uur tot 12 uur. En geen rotonde, die uitzending is zo dadelijk als laatste. Goed, we gaan verder met een plaatje waarvan ik denk, ja, die kan wel tot 5 tellen. Ja, gewoon aftellen. 5, 4, dat, let maar op. Echt, dat gebeurt hoor. 5.

Garnaals, Barkley en Crazy. Het zit er weer op. De laatste uitzending van dit seizoen bij de Rotonde staat te beginnen met Jan Kessels en diverse gasten. Blijf lekker hangen voor de rest van deze zaterdag, de Venlo op zaterdag hier bij Omroep Venlo Radio. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En dan tussen 8 en 12. Tussen 8 en 12. Had ik al gezegd dat ik er de volgende week weer ben, maar dan tussen 8 en 12 inderdaad. Goed weekend, maak er iets moois van. Geniet van het geweldige weer. En tot de volgende week. Groetjes, de mazzel, hoi je, de bal.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
3: Zondag 12 juli staat het VEN centraal tijdens Proef het VEN. Creatief, smaakvol en informatief. De leden van het nieuwe college zijn inmiddels 31 dagen aan de slag alweer. Hoe kijken ze naar de toekomst van Venlo? Wat drijft hen om dit werk te doen? En welke plannen hebben zij? Nieuwsgierig? Luister dan naar De Rotonde, direct nieuws en reclame.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
4: De Eurotonde.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Hij begint aan zijn derde periode als wethouder en heeft een stevige portefeuille. Wat drijft Erwin Boom en welke plannen heeft hij voor Venlo? We gaan met hem in gesprek. Dat doen we ook met Remy Maassen. Na 8 jaar in de gemeenteraad is hij nu wethouder. Hoe gaat hij zijn nieuwe rol invullen? En we blikken vooruit op Preuve het Ven. De sfeervolle traditie in de Boomgaard aan de Genraaiweg op de eerste zondag van de zomervakantie. Over het programma, de organisatie en de bijzondere activiteiten praten we met Til Nieuwenhuizen en Friedel Wolters. Friedel is kermiste en Til neemt bezoekers mee op een creatieve hemelreis. Welkom. En ik zie daar Helmi van Gennep. Ook zij is aanwezig en hoort bij Preuve het Ven. De column is van Paul Seelen. Dus blijf luisteren. Dit is De Rotonde.

0: Ja, wie kent dit nummer niet? Ja. Dit is een nummer wat in 1976 won bij het... Nee, niet won. Als tweede eindigde bij het Songfestival in Den Haag gehouden. Want Dinge Dong, een nummer van de band waar ik de naam van ben vergeten... had gewonnen in 1975. Tijin. En Nederland mocht het organiseren. En Catherine Ferry die werd tweede met het nummer 1, 2, 3. Waarvan acte... Erwin Boom, Remy Maassen, Til van Nieuwenhuizen en Friedel Wolters, welkom. Erwin.
1: Jan.
0: Remy. De vorige keer, toen we het laatste gesprek hadden met twee wethouders... heeft Hein Oosdam gewerkt met stellingen. Ik neem dat voor vandaag even over. En ik begin bij Erwin, met de eerste stelling. Het is ja of nee. Geen maar ja of nee. En de eerste stelling voor Erwin is... Venlo houdt jaarlijks miljoenen over op de begroting. Dat is een teken van slecht begroten.
1: Nee.
0: De eerste stelling voor Remy. Venlo heeft de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
1: Wow, ja.
0: Ja, oké. Okay. De tweede stelling voor Erwin. Venlo heeft teveel zijn oren laten hangen naar de Duitse kooptoerist... waardoor het de regio heeft verloren.
1: Nee.
0: Wordt een interessant gesprek dadelijk. De tweede stelling voor Remy. Grensoverschrijdende samenwerking is iets dat in iedere portefeuille thuis hoort... en niet apart... in de portefeuille van één wethouder hoeft te zitten.
1: Dat is moeilijk zeg, voor een politicus om gewoon met één woord te antwoorden. Maar dat doen we gewoon, ja.
0: Dat wordt ook interessant. De derde en laatste stelling voor Erwin. Sociale zaken is de minst leuke onderdeel van mijn portefeuille.
1: Nee.
0: En dan de laatste voor Remy. Infrastructuur is de minst leuke onderdeel van mijn portefeuille.
1: Nee. Nee.
0: Dat wordt interessant. Erwin, de begroting.
1: Dus ik ben duidelijker met mijn antwoorden.
2: Ja, ik moet oefenen.
0: Ja, goed, Erwin...
1: Beetje plagen mag.
0: Erwin, jij zegt... het is geen teken van slecht begroten dat... Venlo jaarlijks miljoenen overhoudt. Want afgelopen jaar was het geloof ik 22 miljoen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En als je 22 miljoen overhoudt op een begroting van 450... ja, dan is dat toch bijzonder veel geld. Dan heb je toch eerst scheef begroot, of niet?
1: Nee, dat is zeker bijzonder veel geld. Maar ja, dat is vaak lastig uitleggen aan iedereen die dat hoort. Maar het zijn vaak incidentele meevallers vanuit het Rijk eigenlijk. En dan kun je zeggen dat het Rijk misschien slecht begroot... waardoor de gemeentes dat niet voldoende ieder jaar kunnen anticiperen. En daarom houden wij ook miljoenen over.
0: Maar bijvoorbeeld...
1: Het is echt niet alleen dat wij als gemeente Venlo... op onze begroting 22 miljoen euro overhouden.
0: Maar afgelopen jaar bijvoorbeeld die 22 miljoen... welke incidentele meevallers hadden we mee van doen?
1: Nee, kijk, je krijgt bijvoorbeeld... het is bijna Russisch roulette ieder jaar... maar het Rijk bepaalt hoeveel je geld je uit het gemeentefonds krijgt. En dat kunnen ze niet altijd ieder jaar vooraf goed begroten. En dan kan het zijn dat je achteraf extra geld krijgt... om je taken mee te volbrengen. En dat kunnen echt tig miljoenen zijn.
0: En wat gebeurt met die overschotten? Want je kunt ook zeggen, dan gaan we... Want dat is nu alweer een jaar of 5, 6 achter elkaar dat er geld overblijft. Ja. We gaan lastenverlichting toepassen voor onze burger.
1: Dat doen we al jaren.
0: Leg eens uit.
1: Kijk, we werken bijvoorbeeld met de afvalstoffenheffing en de rioolstoffenheffing. En eigenlijk zou die kostendekkend moeten zijn. Dus als je 100 euro kosten maakt, zou de inwoner 100 euro moeten betalen... Maar de inwoner betaalde jaren 65 euro in plaats van die 100 euro voor die lasten. En dat gaat wel naar 85 euro, want dan kun je niet eeuwig volhouden. Maar we kunnen die lastenverlichting toepassen omdat we middelen overhouden bijvoorbeeld.

0: Dus die afvalstoffenheffing is niet kostendekkend?
1: Nee, nee, al jaren niet.
0: Oké, dus dat geld komt uiteindelijk toch weer terug bij de burger.
1: Nee, ik denk dat de laatste jaren, daar hebben ook raadsleden op geïnterveneerd. Juist omdat we centen over hadden, hebben ze dat ook deels aan de inwoner terug willen geven op die manier. Ja.
0: Oké, jij hebt nu ook financiën in je portefeuille. Waarom hebben jullie gekozen voor die? Want het is weinig publieksgericht, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Indirect.
1: Deels een eigen ambitie van mijzelf als persoon. Omdat ik al 8 jaar dit mooie vak mag uitoefenen en het financiën een hele interessante portefeuille vind. Deels ook omdat het financiën een hele invloedrijke portefeuille is. Want iedereen moet bij je langs, zeg maar, om toestemming ergens voor te vragen. Maar ook deels omdat dat de laatste jaren heel goed georganiseerd is geweest. Ik denk dat de gemeente bij financieel stabiel geworden is en ik dat graag voort wil zetten.
0: Ja. Nou popt er bij mij een andere vraag op. Hè. Jij zegt, ja, het is ook een beetje mijn persoonlijke ambitie geweest. Dat heb ik me sowieso afgevraagd. Wethouderskandidaten zitten bij die onderhandelingen.
1: Ja.
0: En kunnen dus die persoonlijke ambities en die persoonlijke drijfveren kunnen ze in die onderhandelingen meenemen. Is dat verstandig?
1: Nee, kijk.
0: Wethouderskandidaten zelf bij die onderhandelingen zitten?
1: Ja, het heeft een voor- en een nadeel. Want je moet voorkomen dat je voor je eigen portefeuille onderhandelt, vind ik. Primair, zeg maar. Maar het heeft een voordeel, omdat je natuurlijk 8 jaar ervaring hebt. En heel goed weet wat er in de gemeente speelt, wat er in de organisatie speelt. En dat kun je meenemen in de onderhandeling. Dus de kennis is heel erg. Je hebt een kennisvoorsprong.
0: Maar ze zouden de rol van adviseur kunnen hebben?
1: Dat kan. Maar goed, je bent ook lijsttrekker. Je bent ook politiek leider, zeg maar, op dat moment. Je hebt eigenlijk een dubbelrol. Dat maakt het soms wat ingewikkeld. Maar natuurlijk gaan we als partij met elkaar het gesprek aan. Welke portefeuilles ambiëren we? En wie is onze eerste wethouderskandidaat? En wat past het beste bij onze partij en bij de wethouderskandidaat? En die combinatie zoek je. Dat breng je in bij onderhandelingen. En ja, het is voor ons staan mooie resultaten uitgekomen. Zelf als persoon ben ik er erg tevreden over. Maar ook wij als partij zijn er erg tevreden over.
0: Want je hebt naast financiën heb je economische zaken en sociale zaken.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Sociale zaken komen we straks even op terug. Ja. Maar weinig publieksgerichte portefeuille. Wel een zware portefeuille, maar weinig publieksgericht. Als ik die vergelijk met die van het CDA bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want de economische zaken en sociale zaken is een publieksgerichte portefeuille. En financiën is inderdaad een vrijwel intern gerichte portefeuille. Alleen is de laatste jaren financiën wel een steeds politieker onderwerp geworden, waardoor het ook naar buiten toe gericht is. Je gaat niet met mensen daar het gesprek over aan, maar het is wel een onderwerp dat heel veel mensen van buiten interesseert, waardoor je ook door de media benaderd wordt. Bij een begrotingsbehandeling ben je de persoon die het verhaal gaat vertellen. Dus ik denk niet dat het enkel een intern gerichte portefeuille is. En die combinatie samen maakt het heel mooi om daar één portefeuille van te maken.
0: Okay. We schakelen naar Remy. Remy, die fietsinfrastructuur, daar is de afgelopen jaren te weinig in geïnvesteerd. Zeg jij ronduit ja? Zonder eigenlijk bij de tweede en de derde twijfelde je even. Nu zei je eigenlijk wop, ja.
2: Dat is natuurlijk wel. Ik vind het superbelangrijk dat we blijven investeren en dat mensen gewoon op de fiets kunnen. En dat mensen worden verleid om de fiets te pakken. En dat is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit, et cetera. En dat hebben we ook heel erg duidelijk volgens mij een akkoord opgeschreven met elkaar. Dat we daar ons extra voor willen inzetten. En eigenlijk is dat ook, jij zei dat straks bij die over grensoverstijgende samenwerking, zei je volgens mij iets over dat het door elke portefeuille heen zit. Maar dit geldt natuurlijk ook, hierover geldt natuurlijk ook, dat het gezondheid en bewegen en zo, dat is natuurlijk ook iets wat, of dat nu bij mij in het rondom mobiliteit zit, maar dat zit ook bij Wim in openbare ruimte, bij Josanne rondom gezondheid, zit ook overal doorheen. Bij Tom hoe je een wijk inricht.
0: Dat is helemaal juist, maar ja. Laten we het even terugbrengen. Oh, want daar gelooft overigens, denk ik, iedereen in.
2: Dat ja, maar het zegt wel keuzes en hoe je ruimte inrijdt.
0: Maar waar het om gaat, is als ik naar de Maaspoort ga, dan moet ik maar zien dat ik ergens mijn fiets kwijt raak in een heel diffuus gebied. Als ik naar de Omroep fiets, kom ik toch een aantal levensgevaarlijke plekken tegen. Fietsenstalling überhaupt is. Ja, we hebben nu de fietsenstalling op de Prinsessensingel. Maar aan de noordkant wordt al vanaf 1990... toen ik bij de politiek betrokken raakte, wordt er gepraat over een stallingsmogelijkheid in het noorden van de stad. Allemaal niks. Hoe ga jij dat regelen? Nou, allemaal?
2: Dat
0: is een echte fietsstad wordt.
2: Het zou heel mooi zijn.
0: Want we zitten ergens onderaan als het gaat om de landelijke rangschikkingen.
2: Dat zou heel mooi zijn, want we hebben wel. Die ambitie ligt natuurlijk in het akkoord. En als ik me niet vergis. 2 weken geleden hebben we al een eerste voorstel naar buiten gedaan over dat we inderdaad gaan werken aan verkeersveiligheid. Daar heeft de fiets natuurlijk een belangrijke rol in. En alle dingen die jij zegt, ja, weet je, inderdaad, er is nog wel wat te verbeteren. Daarom denk ik, ik zeg ja, uiteindelijk is dat ook maar goed ook dat we met elkaar nog de komende 4 jaar nog wel genoeg ambities hebben om die stad en om onze gemeente verder beter te maken.
0: Jij gaat met een fietsplan komen.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat een plan, een beetje papier is er genoeg. Ik heb liever gewoon dat het in de praktijk werkt.
3: Wat ga
2: ik aan de fatbikes doen? Ja, ik heb de politieke discussie ook gezien. En wat je vooral ziet, is dat je op heel veel plekken van de sokken wordt gereden. Of dat nu door fatbikes of andere snelle fietsen. Dus moet je daar heel goed over nadenken. Hoe je de ruimte in het stedelijke gebied, of dat nu in Venlo tegen een Blerik is, hoe je dat inricht. Wat dat precies voor fatbikes gaat betekenen. Want dat heeft ook te maken met, oké, is je band heel dik of dun of zo? Weet je, dat is dat soort dingen. Dat weet ik niet. Dan moet ik goed gaan uitzoeken. Maar volgens mij gaat het er vooral om dat je gewoon goed gaat nadenken over wat voor rol speelt die fiets in je stedelijk centrum.
0: Heer Remy, maar toch even terug naar dat. We moeten geen plan hebben, we moeten vooral situaties aanpakken. Hè? Maar dat doe je toch vanuit een visie op hoe dat fietsverhaal in Venlo eruit moet gaan zien. Je gaat toch niet zomaar incidenteel ergens wat dingen doen?
2: Maar volgens mij liggen er, dat is even, ik ga dit naar de vorige, dat heb ik ook al gezegd toen ik eraan zit. Er liggen best wel een aantal, beleid ligt er al. Moet alleen gewoon gefixt worden.
0: En wat zijn dan de elementen uit dat beleid?
2: Ja, dan gaat het over de openbare ruimte die gezond is. Dan gaat het over fietsenstallingen. Dan gaat het over verkeersveiligheid. Volgens mij hoeven wij niet heel veel papier meer te gaan maken om ervoor te zorgen dat het opgelost wordt.
0: Maar we kunnen van jou verwachten dat er een ambitieuzer fietsverhaal komt dan de afgelopen jaren?
2: Weet je wat het is? Zij zegt jou, hè? Maar ik denk veel meer, en dat probeer ik net al wat te zeggen. Ik denk veel meer in dat je dat samen met elkaar doet. Hè? Je hebt er elkaar in nodig. Dat
0: geldt wie is samen? Wie is
2: met
0: samen?
2: Ons club, met het college, met alle ambtelijke organisaties, maar ook met inwoners, ondernemers. Die heb je allemaal samen nodig om die openbare ruimte zo in te richten dat iedereen zich er veilig en prettig in voelt. Maar dat geldt ook voor alle andere dingen in mijn portefeuille. Als het gaat over energie, daar kom je misschien dadelijk op. Maar er zijn ook dingen die moet je vooral samen oppakken. Dus het gaat niet om mij. Hè. Het gaat om dat we dat samen met de hele gemeente doen.
0: Oké, dan nog even de vraag die ik Erwin ook stelde. Ja. Wethouders die meedoen aan onderhandelingen, is dat verstandig? Want jij hebt ook volop in die onderhandelingen gezeten.
2: Ja, klopt.
0: Je had zelf ambitie om wethouder te worden.
2: Ja, maar uiteindelijk is het wel leidend dat er een portefeuille is waar je het verschil kunt maken. En dit is een portefeuille waarin ik het verschil kan maken, eigenlijk zelf wat Erwin net zei. En als er voor D66 een andere portefeuille uit zou zijn gerold, nou, dan zouden andere mensen beter gaan zijn.
0: Maar stel dat er een vrouwelijke D66er in de onderhandelingen had gezeten, hadden we wellicht een andere portefeuilleverdeling gekregen.
2: Nou, ik zou je verrassen, maar die zat er ook bij. Hè? We hebben die nu met 2 personen van per partij. Monique zat er ook gewoon bij.
0: Oké.
1: Ja. Bij ons was dat ook zo.
2: Dus. Ja. Dus dat was zo.
1: 2 mensen de onderhandelingen per partij. Ja.
0: Maar sluit dat uit dat eigen belangen daarin een rol gaan spelen? In die onderhandelingen?
2: Uiteindelijk...
0: Want jij had de ambitie om wethouder.
2: Ja, maar niet ten koste van alles. Er zijn ook portefeuilles waarin ik denk dat ik niet het verschil had kunnen maken. Ik ben sowieso niet groter dan onze club, en ik ben ook niet groter dan... Dat gaat erom uiteindelijk dat je het beste doet wat voor de gemeente is. Goed. En ik denk dat ik op deze dossiers, dat gaat over energie en over fietsen, over mobiliteit en infrastructuur, dat ik daar de stad de komende 4 jaar een beetje kan helpen. En op andere dossiers denk ik dat ik dat minder had kunnen doen.
0: Bedankt. We gaan deze eerste ronde afsluiten. We gaan naar muziek. Deze dag wordt er volop bij Omroep Venlo het nummer gedraaid van de Herfsthanen, Hello in the Yellow, samen met Chantal Jansen. Dat gaan wij niet doen. Ja, dat gaan wij niet doen. Wij gaan Hello in the Yellow van Frans Pollux draaien. Niet Lottem. En Chantal zit daar ook bij. Ja, correct. Maar het originele nummer.

0: Ja, dit was Hello in the Yellow van Nino Lottom, Frans Pollux en Chantal Jansen. Het originele nummer, nu geremasterd door de Herfsthaneband. Met Tim Stoeter als zanger. Paul, aan jou de eer, de column.
1: Ja, landelijke column dit keer. Het gelijk van Stefan Zweig. Waarheidsliefde en politiek wonen zelden onder één dak, schreef de Oostenrijkse schrijversjournalist Stefan Zweig in Een grijs verleden. Ik moest aan zijn woorden denken toen ik woensdagavond op het politieke kanaal van NPO keek naar het Kamerdebat over de stikstofplannen van het kabinet. Eindelijk is er een begin van een oplossing voor een heikele kwestie die de gemoederen al decennia lang bezighoudt, dacht ik vooraf. Gaande het debat veranderde mijn hoop in wanhoop. Verantwoordelijk minister Jamie van Essen werd van alle kanten onder vuur genomen. Op alle vragen, hoe onzinnig soms ook, had hij mijns inziens een prima antwoord. Behalve dan op die van Lideweij de Vos van de FVD, die andermaal met een stalen gezicht beweerde dat de natuur er helemaal niet slecht bij ligt en een probleem dus niet bestaat. Hoe moet je op zo'n bewust gespeelde domheid reageren? Het is om moe van te worden. Maar ik werd van meer moe. Van de opruiende taal van Caroline van der Plas, van de tot splinterpartij verworden BBB, die blijft roep toeteren dat de toekomst van duizenden boeren vernietigd wordt. De woordvoerder van de groep Markensauer, die beweert dat een kabinet boeren over de rand duwt. Van Mona Keizer, die net iets minder abjecte standpunten verkondigt. Maar ook een beetje van de ChristenUnie en Ja 21. Partijen die de plannen weliswaar lijken te gaan steunen, maar wel de nodige aanpassingen eisen. En wat tot slot te denken van de boude uitspraken van boerenvoorman Ger Koopmans, notabene een van de veroorzakers van het pasmeldersprobleem, die te pas en te onpas roept zich genaaid te voelen, daarmee het vuurtje nog verder opstokend. Waar het straks op uitdraait, ik vrees dat er weer veel water bij de wijn wordt gedaan, met als gevolg dat het probleem nog verder vooruitgeschoven wordt. Andermaal is duidelijk geworden dat we van de politiek in Nederland in dit dossier, maar waarschijnlijk ook in andere prioritaire dossiers, weinig oplossingen kunnen verwachten. Het gaat bij veel partijen al lang niet meer om wat hoognodig gedaan moet worden. Standpunten worden gebaseerd op wat men denkt dat de eigen achterban wil. Ondertussen gaat de natuur elke dag verder achteruit. Je moet haast blind zijn om dat niet te zien. En niet alleen de natuur, maar op termijn ook onze eigen gezondheid. Want het een is onlosmakelijk met het ander verbonden. Onbegrijpelijk wat mij betreft dat de boeren zo de hand boven het hoofd gehouden wordt. Veel boerderijen zijn, al dat niet in het verleden, door de overheid daartoe gepusht, industrieën geworden. Vervuilende industrieën die ons water, onze bodem en onze lucht mee vergiftigen. De politiek ziet het, moet het zien, maar steekt de kop liever in het zand. Stefan Zweig had gelijk. Waarheidsliefde en politiek wonen zelden onder één dak.
0: Dankjewel, Paul.
2: Een
0: Paul, je raakt stikstofplannen, duurzaamheid. Nou, is dat iets wat bij Remy in de portefeuille zit? En wat ik mij wel eens afvraag, als ik kijk naar bijvoorbeeld in de peilingen de stemmenwinst van partijen als Ja 21, Forum voor Democratie. Ja, PVV zakt weliswaar wat, maar blijft hoog in het aantal stemmen zitten. Is dat niet ook een signaal dat thema's als duurzaamheid, energie, stikstof bij de gemiddelde bevolking weinig tot niet leeft? Erwin? Of Remy, sorry.
3: Nee, ja, ik denk dat ik... wat je aan het einde zei, hè, over de natuur en over wat de impact. Volgens mij is het altijd belangrijk dat je het gewoon het eerlijke verhaal probeert te vertellen. En het eerlijke verhaal is wat er iets moet gebeuren. En daar ging het volgens mij afgelopen woensdag over. Ja, dat eigenlijk. En dan moet je. Ik vond dat Jamie dat wel. Dat hij dat daar goed.
0: Jamie Aartsen.
3: Jamie van Essen.
0: Of van Essen.
3: Ja, minister van Essen.
0: Ja, maar. Gezien het feit dat die partijen daar tegen te hoop lopen. Ja, die partijen die ik net noemde. Die stijgen alleen maar in het aantal zetels. Rechts krijgt straks, als we niet uitkijken, nog een absolute meerderheid. Mede dankzij dit soort thema's, toch?
1: Nou, volgens mij niet alleen dit thema. Natuurlijk ook asielzoekers, zijn heel veel thema's. Maar het zijn gewoon alleen maar one-liners waarmee ze scoren. En heel vaak wordt er gewoon onwaarheden verkondigd.
0: Oké, helemaal met je eens. Maar is het een thema wat leeft bij de gemiddelde burger? Vraag ik me af.
2: Ja, leeft. Ik denk dat veel mensen zich daar onvoldoende bewust van zijn wat er leeft. En zich laten leiden door, ja, door populisme, fake nieuwskanalen, de commerciële zenders. Want die beïnvloeden ook de mening van heel veel mensen. Het snelle, vluchtige nieuws.
0: Ja, klopt.
2: En dat wordt steeds meer als waarheid gezien. Ja, ik kan daar ook moeilijk mee omgaan. Of voor mij zou het zelfs een reden kunnen zijn te stoppen met wat ik doe. Zover heb ik, daar heb ik wel eens over nagedacht. Want ik wil geen onderdeel meer zijn van deze vorm van politiek bedrijven. Ik vind dat gaat heel ver van de inhoud af. En daar maak ik me wel zorgen over. En daar zijn veel mensen zich onbewust van. Of laten zich, ja, ik zeg het even af en toe, wat dommig houden. Omdat ze continu maar dat soort nieuwskanalen hun nieuwsgaring vinden. En daar moeten we ook eens mee stoppen, zeg maar. En mensen krijgen steeds meer het podium om onwaarheden te verkondigen. En ook steeds meer podium om die onwaarheid zoveel als mogelijk te kunnen verspreiden. En ik snap dat als je daar geen enkel weet van hebt van de inhoud van het onderwerp, dat je leiden door het nieuws dat tot je gebracht wordt. Want dat is jouw nieuwskanaal.
0: Ja, okay,
2: ik snap wel hoe het komt.
0: Maar wat kan er tegenover gezet worden?
3: Het is moeilijk, hè. Maar ik denk wel wat Erwin zegt. Wat je wil is, heel graag wil, is dat je met elkaar dat je een debat voert op basis van andere standpunten, maar wel dezelfde feiten. En wat je nu heel erg hebt, is dat je een debat voert op basis van verschillende feiten. En dat is wel heel ingewikkeld.
0: Maar nou heb jij duurzaamheid en energie in je portefeuille zitten. Venlo, Paul, jij gaat vertrekken, want jij moet naar VVV. Succes en zorg dat ze winnen. Zorg dat ze winnen. Jij hebt duurzaamheid en energie in je portefeuille. Als je het hebt over het warmtenet in Venlo-Zuid, en ik lees wat daar op Facebook allemaal over passeert, dan denk je, ja, dat draagvlak in Venlo-Zuid, dat is ook beperkt. Ja,
3: ik denk dat je wel moet oppassen met op basis van Facebook je draagvlakmeting doen. Volgens mij is het belangrijk dat je gewoon heel erg in gesprek gaat met mensen en probeert te vertellen. Weet je, wat je ook niet wil, is dat mensen een hele hoge energierekening krijgen.
0: Maar
3: dus je moet dat gesprek op basis van die feiten.
0: Maar ik mag aannemen dat die gesprekken toch plaats hebben gevonden in Venlo-Zuid.
3: En die zullen gewoon ook blijven plaatsvinden.
0: En wat zijn daar de resultaten van?
3: Dat durf ik nu zo niet te zeggen, maar volgens mij is het belangrijkste dat je gewoon met elkaar in gesprek blijft.
0: En dat, verhaal van het warmtenet, want dat is ook een beetje voorbeeld voor straks andere wijken die mogelijk hetzelfde gaan doen.
3: Nou, weet je, als het over de warmtevraag gaat, kijk, we weten allemaal dat gas wordt steeds duurder als je daarop wil stoken. Dus je hebt er alternatieven voor nodig. En de ene wijk is wat dat betreft niet de andere wijk. De ene dorp is niet het andere dorp. Dus je hebt, dat heeft het vorige college al uitgezocht, wat zou de beste oplossing zijn voor bepaalde wijken en dorpen. En uiteindelijk is daaruit gekomen dat voor Venlo-Zuid mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Een warmtenet. Waarmee je ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk ook richting de toekomst hun huizen kunnen blijven verwarmen. Op een andere manier dan zoals het op dit moment gaat. En dat het dan ook gewoon betaalbaar en haalbaar voor mensen blijft.
0: Maar je zult toch die medewerking van die mensen nodig moeten hebben die er wonen?
2: Ja, als ik mijn collega daar even in mag bijspringen. Maar het klopt waar Remy ook mee afsluit. Het gaat om de voorzienbaarheid van energie en warmte. Dat mensen die zekerheid kunnen blijven houden in de toekomst. Minder afhankelijk zijn van andere landen die ons van gas voorzien. Maar ook de betaalbaarheid. En zolang die betaalbaarheid enigszins onzeker blijft, want daar ontstaat vaak de grootste onrust in de wijk. Want je zegt, ja, ik wil me best openstellen voor alternatieve energie, maar ik wil wel geen rekening kunnen betalen. En daar ontstaat die twee samen, die zorgt nu voor die onzekerheid of misschien die onwetendheid. En wij moeten er als overheid voor gaan zorgen dat we die onwetendheid en die onzekerheid bij de mensen gaan wegnemen. En als wij dat kunnen doen, dan geloof ik meteen dat heel veel mensen in die wijk voorstander zijn van de keuze die wij als gemeente gemaakt hebben.
0: Maar kunnen jullie de garantie geven aan die burgers dat ze straks met energie net zo duur of goedkoper uit zijn?
2: Dat kun je nooit. Ik denk dat je garantie
0: of wordt het duurder?
2: Nooit, ik denk dat je
0: of
2: garantie
0: kan het ook duurder
2: kun je,
0: worden?
2: Maar met alle respect, we kunnen die garantie nooit geven. Want we zijn afhankelijk van vraag en aanbod ook, hè, en hoe we dat faciliteren als gemeente. Maar dat is wel ons streven. Mm. Mijn collega was net wat bescheiden. Ik ga hem toch een beetje steunen. Want als nieuwe wethouder mag je best ambitie tonen zonder dat je denkt dat je het vorige college afvalt.
0: Tuurlijk.
2: Hij zei dat heel netjes net. Ja, ja. Maar hij mag best wat steviger zeggen dat hij dingen wil veranderen. Want daar ben je de politiek voor ingegaan.
0: Wat zou je daarin willen veranderen?
3: Ik heb niet voor niks die portefeuille duurzaamheid en energie. Kijk, daar liggen natuurlijk mega grote uitdagingen. Als het gaat om, kijk, netcongestie klinkt heel erg vaag. Maar dat betekent gewoon, dan kun je uiteindelijk ervoor zorgen dat je woningen, je economie, dat je die nog richting de toekomst nog energie hebben.
0: Kun je daar als gemeente wat aan doen?
3: Ja.
0: Je bent helemaal afhankelijk van de nexus. Dus.
3: Je bent van heel veel dingen afhankelijk, maar je kunt wel partijen bij elkaar brengen. Je kunt, als het gaat om bijvoorbeeld... Nou ja, dus een ingewikkeld voorbeeld. Maar energie gaat ook over, over de pieken. Hè? Wanneer gebruik je allemaal tegelijk energie? En daar kun je natuurlijk als gemeente niet zozeer zelf iets aan doen. Maar daardoor wil je wel de verbinding zoeken met partijen. Dat gaat over niks, maar het gaat over ondernemers, over bewoners. Dat je daarover met elkaar slimme afspraken kunt maken. En ja, ik geloof er heel erg in dat de regio die over met die netcongestie het slimste omgaat, dat die straks op woningbouw en op economie ook een voorsprong kan pakken.
0: Okay.
3: Ik zie het ook wel als een kans waarop wij als regio hier in Noord- en Midden-Limburg het verschil kunnen gaan maken.
0: Oké. Okay. Kan grensoverschrijdende samenwerking daar ook iets in betekenen?
3: Ik hoop het wel. We hebben dat opgeschreven in het coalitieakkoord. Dat we willen kijken ook om. Eigenlijk is het heel raar hè, dat je energiesysteem zo'n beetje eindigt bij de grens. Alleen ik weet dat nog niet. En dat zijn we aan het uitzoeken. Hè. Stel je voor dat het zou kunnen dat je samen met Duitsland kunt samenwerken om die energievraag hier in de grensregio te. Dat je daar een oplossing voor kunt bedenken.
0: Ik weet
3: dat Sittard Geleen is daar iets mee aan het doen met de buurgemeente. En volgens mij moet je daar vooral met elkaar dat samen met de grensgemeente gaan uitzoeken. Wat je kunt doen.
0: Heeft Duitsland eigenlijk ook netwerkcongestie?
3: Ik heb begrepen dat daar ook speelt, ja.
0: Speelt, maar ja. Niet in zo'n ernstige mate.
3: Dat weet ik nog niet. Dat is ook heel erg afhankelijk van welke regio.
0: Anders trekken we een kabeltje van Nettetaal naar Venlo en pakken we stroom uit Duitsland.
3: Zo heb ik de eerste overleg dat gezegd. En toen bleek dat het over gelijkstroom, laagstroom, batterijen. Dat het complexer was dan ik dacht. Maar ja, weet je, ik ben ook wel van... ik snap de complexiteit, snap ik. Maar ik denk ook heel graag van, wat kunnen we wel met elkaar doen?
0: Okay. Wat ga je nog meer doen in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking?
3: Ja, ik ben altijd... Ik doe heel graag dingen die werken.
0: En ben je goed in Duits, trouwens?
3: Oh, ambition. Geen probleem.
0: Want je moet... is mijn ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking alleen maar Duits praten.
3: Ja, dat klopt. Nou, hoewel, dat klopt. Maar ik was woensdag ergens met een vertegenwoordiger van NRW. En ik was netjes in Duits begonnen. En die begon in één keer in vloeiend Nederlands terug te praten. En dan denk ik, oh, wow.
0: Pak van mijn hart.
3: Ja, oh.
0: Goed, maar wat ga je in het kader van die grensoverschrijdende samenwerking nog meer oppakken?
3: Ja, ik wil in elk geval alle kansen pakken die er liggen. En dat gaat, of het nu gaat over groen, als het gaat over energie. Ik heb het gevoel ik weet wel zeker, dat allerlei uitdagingen die we hier hebben, dat die niet stoppen bij de grens. En je ziet soms wel eens dat er dan zo'n cirkeltje om Venlo wordt getrokken, maar dat die dan maar half is. Omdat dan wordt niet nagedacht over, oké, maar wat zijn aan die kant van de grens? En ik besef ook wel heel erg dat NRW is gewoon net zo groot als Nederland. Hè? Het is een gigantische economie met enorm veel slimme koppen.
0: Nog geen West-Valen.
3: Ja, en wat je daar ook nog, eentje die misschien ook wel leuk is om erbij te zeggen, is dat natuurlijk, als je dat slim doet, Venlo, Eindhoven, Düsseldorf, dat je ook op een ontzettend mooi punt zit. Als het gaat om bijvoorbeeld OV, als we dat goed kunnen doen. Dat Venlo niet echt aan de rand van Nederland ligt, maar meer gewoon dadelijk echt in het hart van Europa. Maar dan moet je die verbindingen, dan moet je daar wel in investeren.
0: Oké. Ga je je ook bemoeien met de portefeuille van Erwin als het gaat om economie bijvoorbeeld?
3: We bemoeien ons allemaal met elkaar, maar dat is het mooie.
0: Ja, in de uitvoering.
3: Nee, ja, ik denk dat we hebben allemaal raakvlakken met elkaar. Weet je, economische ontwikkeling en netcongestie hebben met elkaar te maken. Woningbouw en netcongestie hebben met elkaar te maken. Parkeren en woningbouw met elkaar te maken. Dus wij lopen bijvoorbeeld met Wim over openbare ruimte en klimaatadaptatie heeft met elkaar te maken. Dus wij lopen bij elkaar, merk ik nu al wel, de deur plat om met elkaar te sparren over hoe kunnen we dit nu samen doen. Want dat is ook heel erg. Okay. Voor mij doen we dat echt heel erg samen.
0: Ik merk aan jou dat je het leuk vindt, die 31 eerste dagen.
3: Ja, ik heb het echt. Ja, dat is misschien fijn, want ik heb het echt enorm naar mijn zin. En als je ziet hoeveel mensen ook in het stadskantoor bezig zijn om de gemeente een beetje mooier te maken en beter te maken. Ja, dat zou ik iedereen gunnen. Want ik heb echt de afgelopen maand echt soms mijn mond opengevallen van alle slimme, betrokken, bevlogen mensen die daar aan het werk zijn.
0: Ik denk ook wel eens, als ik dat op tv zie bij de landelijke politiek, je wordt minister, in dit geval word je wethouder of je wordt gedeputeerde. Je staat maar ineens voor de camera. Je moet ineens deskundig zijn op dat gebied en je moet je verhaal maar vertellen. Hè? Ervaar je dat?
3: Ja, alleen...
0: Tuurlijk... Je mag niet zeggen dat je het niet weet, hè, want dan valt de politiek over je heen.
3: Oh ja, je mag best af en toe ook wel zeggen dat je iets niet weet, toch? Maar ik heb niet de illusie dat ik meer kennis heb dan bijvoorbeeld onze beleidsmedewerkers duurzaamheid, bijvoorbeeld, of energie. Alleen de vraag is, zeg maar, hoe kan ik richting geven zodat zij hun werk kunnen doen En zodat ik met de raad in gesprek kan over hoe we de stad nog een beetje mooier kunnen maken. Okay. Maar uiteindelijk, zeg maar, echt die mega kennis van de inhoud, hè, daar ben ik echt van onder de indruk wat daar in dat stadskantoor zit. Dat is echt, ja, heel erg tof.
0: Oké. Okay. Economie is al gevallen. We gaan even terug naar Erwin. Erwin, de, ja. Venlo heeft de Duitse kooptoerist zodanig een plek gegeven dat de regio verloren is.
2: Ja, ik snap dat je de stelling scherp formuleerde.
0: Maar ik kom bijvoorbeeld in de weekenden niet meer in de stad. Wordt overlopen door Duitsers. Ik zie daar Til en Friedel en Helmi ook neeknikken. En ik ken in mijn omgeving heel veel mensen die niet meer naar die stad gaan in de weekend.
4: Ik ken zelfs soms mijn eigen stad niet meer terug.
0: Erwin.
2: Ja, dat kan. Nee, maar dat kan. Dat kan ook een constatering zijn van de mensen in deze ruimte. Ik ben daar zelf ook niet blind voor. Maar wij zijn natuurlijk wel al 10 jaar die grensstad, die ook economisch welvaart op de Duitse kooptoerist. En ja, ik denk wel, volgens mij zien we dat allemaal, en daarom maken mensen de keuze om misschien een weekend daar minder naartoe te gaan, is dat het type kooptoerist wel een andere is als een aantal jaar geleden. Heeft ook met het aanbod te maken en hoe men daarop inspeelt. Ik denk dat wel, maar ik denk ook, en dat moeten we zeker niet vergeten, is dat we heel veel mooie lokale ondernemers hebben die pachtzaken in onze binnenstad hebben. En ik denk dat die combinatie onze stad maakt op wie we zijn. En daar moet je in de toekomst kijken hoe je daarmee om blijft gaan. Kijk, mijn collega zei al, en ik denk dat we er al jaren mee bezig zijn, alleen zie je dat misschien te weinig, is dat we ook een steeds bereikbaardere stad per fiets willen zijn. En de elektrische fiets maakt daar een groot verschil. En we hebben de eerste inpandige fietsenstallen geopend opdat mensen daar veilig hun fiets kunnen stallen. Maar dat zou wellicht ook voor de regiobewoner interessanter kunnen zijn om met die fiets naar Venlo te komen. En je hoeft niet alleen te winkelen in Venlo. Hè. Je kunt ook een napje doen, een drankje doen.
0: Maar is het niet zo, Erwin, dat doordat Venlo heeft ingezet op die Duitse kooptoerist...
2: Maar niet alleen. Maar ik wil wel even je frame corrigeren. Venlo heeft niet alleen ingezet op die Duitse kooptoerist, ook ingezet op die Duitse kooptoerist.
0: Dus ook ingezet op de Duitse kooptoerist.
2: Ja. En dat is waardoor niet mensen, gemeente, maar het zijn de ondernemers die eigenstandig inzetten op de kooptoerist. Venlo zet niet als gemeente in op de kooptoerist.
0: Maar de inwoners in de regio, dan noem ik die dorpen als Spelen Maas, Horst aan de Maas, die gezegd hebben, ja, ik word in Duitsland, in Venlo aangesproken op zijn Duits. Vroeger werden de prijzen in marken aangegeven. Die mensen die zeiden van, ik ga wel een eigen dorp inkopen doen. Waardoor die centra in die dorpen enorm sterk zijn geworden. En eigenlijk niet meer de behoefte hebben om naar een stad toe te komen.
2: Dat is ook een vertekend beeld. Want ik denk, als je goed gaat kijken in die centra, zijn die ook niet meer zo florerend als de afgelopen jaren. Dat is ook minder dan voorheen. En het zijn geen dorpen, het zijn eigenstandige gemeentes waar 40.000, 45.000 mensen wonen. Dus er is echt wel potentie voor die winkels om een bestaan te hebben in die centra. Dus heel goed ook dat daar is. En er wordt niet alles in het Duits aangeboden, want het gaat met name om de Duitse kant van onze binnenstad. Dus ik plaats wel even wat belangrijke nuances, want je maakt het wel heel zwart-wit.
3: En ik moet ons ook niet de put in praten, want ik heb wel wat vrienden in de regio. En die komen hier naar Venlo toe en dan gaan we eens hier op het rasje zitten en zo. En dan zeggen, wow, wat is die stad vooruitgegaan de afgelopen 10, 20 jaar? Wat is een mooie stad? Zeg maar, dus we moeten onszelf ook niet de put in praten. Zeg maar, en inderdaad, Panningen is ook een fijn stedelijk centrum, tuurlijk. Heidhuizen ook, en Venray en overal. Alleen, ja, we moeten er zelf niet te put in praten. Maar een hartstikke mooie binnenstad.
0: Zeker moeten we ze absoluut niet doen. We hebben een prachtige stad. Maar als ik voor mezelf kleren wil kopen, ja, dan heb ik eigenlijk in Venlo niks meer te zoeken. Dan ga ik naar Blerikpanning of Horst.
2: Ja, Jan, je raakt me toch wel, want ook dat is niet waar. Er zijn genoeg mooie herenzaken in de binnenstad waar jij kleren kunt kopen. Waar iedereen zou een Venlo kunnen slagen. En dat je dat misschien liever niet meer in het overdrukke weekend doet, kan ik me iets bij voorstellen. Maar in alle rust kun je door de week in onze stad, iedereen kan daar slagen. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: We gaan een keer samen winkelen.
2: Graag.
0: Wij moeten dit gesprek helaas afronden, want we hebben onze andere gasten nog. Ook Til en Friedel en Helmi, welkom. Preuvert Ven. Ja. Hoe lang bestaat Preuvert Ven al, Friedel?
5: Nou, Preuvert Ven dit jaar voor de 12e keer.
0: We gaan het in het plat doen.
5: Oh, ja, dat gaat vanzelf, sorry.
0: Nou, leuk voor mij. 12e jaar alweer?
5: Ja, 12e jaar, ja. En klein begonnen, sorry.
0: Nee, vertel maar.
5: Ja, klein begonnen. En eigenlijk steeds een beetje meer uitgebreid. Met leuke activiteiten, heel divers natuurlijk. En uitgegroeid tot een evenement. Preuvert Ven is eigenlijk het evenement van het jaar, vind ik eigenlijk.
0: In het Ven?
5: In het Ven.
0: Nou vinden er niet zoveel evenementen plaats, natuurlijk.
5: Ja, door Remjes.
0: Maar, Til, waar vindt dat plaats?
4: Nou, dat vindt plaats bij de buurvrouw die naast mij zit. Maar die kunnen jullie natuurlijk niet zien. Dat is Helmi.
0: Helmi van
4: dat
0: Janet.
4: Vindt dus, ja. En het vindt bij haar thuis in de prachtige, ik zou bijna zeggen, paleiselijke tuinen. Want het is, ja, het is geweldig. Genrijweg 44 en Helmi is de gastvrouw. En ieder jaar voelen wij ons ontzettend welkom om daar allerhande leuke, mooie, verrassende dingen te laten zien, te bewonderen, te doen voor elk wat wils.
0: Prima, op het programma komen we zo terug. Ja. Maar toch even een vraag aan Helmi. Helmi, jij bent een van de motors achter dat Preuf het Ven. Hoe 12 jaar geleden voor de eerste keer plaatsgevonden. Waar kwam dat idee vandaan? En hoe kreeg dat dan vorm?
6: Nou, bij ons in de Ven zijn heel veel mensen die van alles doen. Er was iemand die had zonnebloemen. Jan heeft een biologische tuin. Philippe van de Grinten die maakt bokashi. Er was iemand met een bloemenwinkel. Er was iemand die olie maakte. En dat wilden we een beetje tentoonstellen voor de mensen in het Ven. Supergezellig, heel kneuterig. Met een paar mensen dat opgezet. En voor lieverlee kwam er van alles bij. Dus er werd wat kunst bijgehaald. Dat is meer mijn afdeling. En van lieverlee werd het steeds groter. En het mooie is, want op een gegeven moment was ik helemaal uitgetoeterd wat bekende kunstenaars waren. Maar nu komen er mensen naar me toe en zeggen, mag ik misschien ook bij jou tijdens Proef het Ven mijn werk ten doen stellen? Dus ik heb nu weer mensen voor volgend jaar. Maar dat voor mij wel weer een beetje gemakkelijker.
0: Hey, nou is Proef het Ven maar één dag, op zondag van 11 tot 5 geloof ik. Wel eens over nagedacht om het uit te breiden naar meer dagen?
6: Nog niet misschien. Wij willen het kleinschalig houden. Gewoon één dag. Er hoeven ook niet meer mensen te komen. We hebben een piek gehad dat er wel 1000 mensen waren. Ja, dat moet echt niet meer worden.
0: Hoeveel bezoekers trekken jullie nu dan zo ongeveer?
6: Ja, toen een keertje waren het er 1000, afhankelijk van het weer. Maar we hebben dit jaar ook weer zo'n geweldig programma. En de weersvooruitzichten zijn heel goed. We zijn een beetje al aan de warmte gewend, dus die 30 graden maakt ons niks uit. Dus ik zou zeggen, neem een paraplu mee of een parasolletje en kom allemaal naar de boomgaarden, naar de tuin.
4: Maar wel op de fiets.
0: Maar wel op de fiets, want parkeren is...
4: Want dat worden er zeker 1400 dit jaar.
0: Oké. Okay. Maar vroeger werd het nog gecombineerd met een programma Achterum in het Ven. Dat was op de zaterdag voorafgaande in de avonduren. Heb ik een keer mee mogen doen. Het was een ontzettend leuk programma, maar dat is niet meer.
4: Nou, dat is niet meer, nee. Oh, sorry, ik kan aan mijn eigen microfoon praten.
0: Waarom niet eigenlijk?
6: Ja, heel erg jammer. We hadden het ditje ook georganiseerd. We hadden een superleuk programma. Alles was geregeld, maar we hadden heel weinig aanmeldingen. Oh. Begrijp ik helemaal niets van. Ik denk, wie gaat er nou niet naar zo'n leuk evenement? Maar er waren veel te weinig mensen. En toen heb ik gezegd, van, nou, dan moeten we het ook gewoon cancelen.
0: Want de eerste keer, toen ik zelf een verhaal hield bij de boerderij van Hans Jansen, waren er iets van 5, 6 groepen van iedere 30, 40 mensen. Dat was geweldig. Maar dat is over.
6: Het is over. Dus geen belangstelling voor. En we hebben al een editie gehad waar we echt mensen moesten vragen van, willen jullie meekomen? Dus het Ven een beetje uitgebreid. We nodigden allemaal bekenden en vrienden uit. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling was eigenlijk om juist de mensen uit de kern daar te krijgen. Maar goed.
0: Jammer. Erwin, ken jij Preuf het Ven?
2: Naam wel, maar ik heb het nog nooit bezocht. Ik zie nu 3 boze gezichten.
4: Ja, yes. Maar wij kennen jouw gezicht nu ook, ja, dus we staan aan de boord.
0: Ik ga ervan uit dat je volgende week zondag er bent. Ja. Remy, ken jij het?
2: Ook van naam. Eén
6: keer komen en je bent helemaal
2: ja.
6: Verkocht.
2: Ja, zeker
6: we
2: weten.
6: Nee, maar niet zeggen. Gezellig dan het parkfeest.
5: Ja, zeker. Leuke muziek erbij.
2: Oké.
5: Ja.
0: Maar hoe bekostigen jullie dit verhaal eigenlijk? Krijgen jullie subsidie?
4: Nee.
5: Zelfvoorzienend.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
4: Vrijwilligers, liefdadigheid, het komt recht uit het hart. Iedereen helpt mee.
0: Maar er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.
5: Zeker. er is ook een hele leuke competitie bij betrokken. Alle deelnemers, of bijna alle deelnemers, maken een heerlijke taart. Nou, en die worden daar neergezet. Mensen kunnen koffie kopen, ze kunnen een stukje taart kopen. En dat is al een hele smak. En wij als deelnemers betalen natuurlijk een kleine vergoeding voor de marktkraam, zal ik maar zeggen.
4: Ja.
0: Dan... Friedel, jij bent en deelnemer en mede-organisator.
5: Nou, iedereen is mede-organisator eigenlijk, want we doen het allemaal samen.
4: Ja.
5: En we doen samen bijvoorbeeld de tuin bij Helmi in orde maken.
0: Heeft Helmi de tuin ook?
5: Ja, zeker. Ja. En we doen het allemaal heel graag eigenlijk. En dat is zo leuk. De hele groep samen pakt zich heel gezellig. En het is gewoon een feestje om mee te mogen doen.
0: Dus het heeft ook nog een hele sterke verbindende functie tussen mensen.
5: Zeker.
4: Ja,
5: zeker.
4: Ja. Ja. Wil je al een beetje horen hoe het gaat?
0: Vertel eens.
4: Nou ja, ik hoorde net... VVV hoorde ik net noemen.
0: Ja.
4: Nou ja, ik had zoiets van VVV. Dan hebben we Venlo, we hebben het Ven. We hebben verrassend, verbindend, verblijdend, verwonderend, vrijheid, vrolijk, vers voor elk wat wils, vredelievend. Dat zijn eigenlijk dingetjes die naar voren kwamen bij mij bij de naam de V van het Ven. En dat,
0: kunnen jullie
4: is eigenlijk allemaal
0: keer...
4: bij Pruif het Ven, komt dat aan bod.
0: Kunnen jullie de volgende keer FCV met de V achteraan en VVV met de V voorop niet gewoon uitnodigen om ook aanwezig te zijn?
4: Ja, misschien komen die wel. Wie weet als ze winnen. Hebben ze extra zin om zondag een uitje te hebben?
0: Nee, het zou leuk zijn natuurlijk om zo'n groep uit te nodigen die een beetje in dezelfde rol willen zitten van
4: ja,
0: verbinders.
4: Ja, we zitten eigenlijk niet echt verlegen om mensen die naar ons toe komen. Nee.
0: Meer dan voldoende gasten.
4: Hartstikke.
0: Goed.
4: Ja.
0: We schakelen even naar het programma. Wat gaan jullie daar doen?
4: Oh, ik ga toch eventjes het foldertje erbij pakken. Want ieder jaar wordt er een prachtige flyer gemaakt. En die wordt ook weer door ons, wij als vrijwilligers... door alle wijken van Venlo zoveel mogelijk verspreid. Maar natuurlijk, Venlo is groot en we hebben altijd te weinig. Dus ik denk dat het gemeentekantoor ook nog geen flyer heeft gehad.
3: Is het licht dan?
0: Jullie hebben flyers bij je?
5: Een poster gekregen.
4: Ja?
5: Niet.
4: Nou ja,
5: niet
4: goed, wij doen ons best om het goed te verspreiden. En als ik geteld heb, dit jaar zijn er 44 deelnemers en organisators. Want Friedel zei het net al, wij doen alles samen. Dus van A tot Z wordt de organisatie opgepakt met degenen die deelnemen en die daar iets te bieden hebben.
0: Oké, maar wat gaat er concreet gebeuren?
4: We hebben... een lezing van Joris van Gennep.
0: Ja, ogenblik. Wie is Joris van Gennep? Helmi.
6: Ja, dat is mijn zoon. We hebben gevraagd of hij een lezing wil komen geven over zijn fotografie. Dus hij heeft in oorlogsgebieden gewerkt, in Turkije, bij de aardbeving.
0: Hij is eigenlijk persfotograaf.
6: Hij is persfotograaf, ja. En hij was bereid om naar Pruif het Ven te komen en daar een lezing te geven.
4: Om 12:45 geeft Joris van Gennep een lezing fotojournalist. Prachtig werk en je zult verbaasd zijn.
0: Hij exposeert ook foto's.
6: Ja.
4: Ja.
6: En verkoopt ze ook.
4: Oh. Nou, dat was dan de lezing. Dan hebben we het over muziek. De vocalgroep Joy. Dat is een... moet ik even vragen. Een damesgroep of een gemengde zanggroep?
6: Gemengde groep.
4: Een gemengde zanggroep. Nou, we hebben ook wel eens twee keer Van Lona op bezoek gehad. Dit keer is het de vocalgroep Joy. En die gaan ons twee keer... op deze dag verblijden met een prachtig optreden... en wel om 1:00 en nog een keertje om 2:30. Dan hebben we verder kunst. Ja, want Helmi zei het net al... van er zijn best wel veel mensen in de regio die van alles aan kunst maken.
0: En een van die kunstenaars is Friedel. En Friedel zit hier aan tafel.
4: Zeker.
0: Wat ga jij laten zien? Wat ga jij doen?
5: Ik ga mijn werk laten zien natuurlijk...
0: En wat is jouw werk?
5: Mijn werk is keramieke objecten. Heel divers. Ik werk in diverse disciplines eigenlijk. En ik creëer hele hoge beelden. Ik creëer hele kleine beelden. Het gaat voorzien worden van een kleurtje. Ook met diverse Ja, ik kan heel technisch gaan praten, maar dat is natuurlijk niet zo interessant.
0: Ja, maar je zegt, ik werk in verschillende disciplines. Ja. Wat moet ik me daarbij bedenken?
5: Nou, je kunt klei bewerken in platen. Je kunt klei bijvoorbeeld... dus de klei kun je helemaal in vorm slaan met een hout. En je kunt klei opbouwen in rolletjes. En je kunt klei natuurlijk ook draaien. Maar dat doe ik dus niet.
0: Draai je niet de andere vormen wel?
5: Alle andere dingen dus doe ik wel.
0: En dat doe je in een eigen atelier?
5: Ja, precies.
0: En dat is zondag allemaal te zien wat jij produceert?
5: Kunnen jullie komen bekijken, okay. Ja.
0: Til, en jij gaat creatief naar de hemel, maar dat hoop ik toch niet?
4: Nee, dat stel ik toch nog even uit. Ik ben liever hemels op aarde.
0: Ja.
4: nou ja, ik doe van alles. Toch wel een beetje en. Vroeger ben ik met Reiki begonnen en daarna ben ik overgestapt op tarot. Want ik vind de mind van de mens toch wel heel erg belangrijk.
0: Tarot, dat is met kaarten leggen.
4: Ja. Nou ja, het zijn gewoon spiegeltjes van het kaartspel over het leven. Het zijn allemaal plaatjes, meer niet. Je kunt ze doorscheuren en dan heb je het gehad. Maar het is heel erg leuk om daar inspiratie uit te halen en daar betekenis uit te halen voor jou op dat moment. Dus het is duiden. Niks met voorspellen te maken. Het is met twee benen op de grond. Ja, dus dat doe ik. En 2 jaar geleden kwam ik opnieuw in contact met Floor Cursus. En dat is een astrologe.
0: En kunstenaar, schildert ook.
4: Kunstenaar, zeker wel. En ze zal ook wat werken tentoonstellen. En toen kwamen wij eigenlijk samen te spreken over van wat doe jij en wat doe ik. En toen kwamen we tot de conclusie van... goh, het zou eigenlijk best eens leuk zijn als wij een verbinding maken. Dan hebben we weer de V van verbinding. Verrassend. En toen zeiden we van, ja, dat kunnen we doen. We gaan de astrologie en de tarot verbinden.
0: En wat heeft dat als resultaat?
4: Ja, dat is een hele leuke 12-delige cursus geworden. En dat is voor iedereen toegankelijk. Maar we werken met kleine groepen. En het eerste jaar dat we begonnen, dat was gelijk succesvol. We hadden 2 groepen vol. Hadden we helemaal niet gedacht.
0: Dat heet een creatieve hemelreis,
4: ja, begrijp ik. Dus je gaat dan kijken naar je horoscoop. Iedereen krijgt een eigen horoscoop, et cetera. En daar worden de hemellichamen eentje per les. Bijvoorbeeld de maan of de zon. Die ook in de tarotkaarten voorkomen. Die bespreken we en betekenis voor jouzelf.
0: Verder kunnen we nog zien glas in lood van Tilly Gielen. Wiel van de Heemskerk is er met assemblagekunst. Peter van Vechel met hout en brons.
4: Oude rotten, want die zijn er
0: want
4: van
0: die
4: het
0: zijn
4: begin
0: er al 12 jaar, geloof ik, hè? En dan Mirjam van der Voort, Gita Dame, Marijke Smeets, allemaal...
4: Ja, en het leuke is...
0: En eigenlijk allemaal op nou, niet allemaal. Gita bijvoorbeeld is professioneel kunstenaar, maar eigenlijk allemaal op.
4: We zijn allemaal profies op ons eigen vlak, hè?
0: Oké.
4: Zeker weten.
0: Goede afsluiting.
4: Dank je.
0: Verder is er ook nog een gelegen. Je kunt er eten, je kunt er drinken. Ja?
4: Ja, zeker. We hebben...
0: kort, want we hebben zoveel tijd
4: heel
0: niet meer.
4: Heel kort. De Syrische keuken. Ja, de Syrische keuken van... Ik ben heel even... Ja,
5: Ramda's
4: Kitchen. En zij is 12 jaar geleden, dacht ik, zoiets, 14 jaar geleden, in Venlo komen wonen.
0: En gaat daar een eten voor zorgen.
4: En gaat daar een heerlijke catering voor zorgen. Je kan je echt verheugen.
0: Ja, ik ga jullie heel veel succes...
4: Door de microfoon.
0: Heel veel succes wensen. Ik ga kijken of ik zelf ook aanwezig kan zijn. Maar ik weet niet of ik weg ben. Dit was de laatste uitzending van dit seizoen. Dank aan de techniek. Dank aan onze gasten. Remy, Erwin, Til, Friedel en Helmi, bedankt. Onze techniek en wij horen elkaar weer vanaf 12 september.
4: Hoi.
7: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
10: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
11: Televisie, radio, internet.
7: Dit is Omroep Venlo.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het verkeer.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een langere file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Omroep Venlo.
15: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
16: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
17: Zin om af te koelen? Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en naar die geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Voor de Duitse grenscontrole viel op de A76 vanuit Geleen ongeveer 2 kilometer en 15 minuten. En dan de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 Os-Eindhoven file voor Veghel 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
7: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd, tussen Echt en Borren een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 Oost richting Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd, tussen Uden en Veghel een half uur oponthoud. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klas.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwag in Tegelen.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afrikerk Driel een kwartier oponthoud. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Zioost en Borren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
6: Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Goedemiddag, we zien er weer.
1: Goedemiddag. Heerlijke chaos, wie het altijd is bij ons, zeg maar zo'n beetje.
0: Achter de schermen.
1: Achter de schermen. En van harte welkom bij Verhakkelijk Vello. Het is vandaag 4 juli 2026. En in, ik zeg het, geeft erbij, in 1776 verkloorde de Amerikaanse kolonialisten verkloorden zich afhankelijk van de Engelsen. En daarom noemen ze dat in Amerika Independence Day, onafhankelijksdag. Dat is vandaag.
0: Nou, ik vind het
1: 250 jaar geleden.
0: Ja, nou, ik vind het helemaal geweldig.
1: Nou, wat wil ze nog meer?
0: Maar, wat is het bruggetje, Bas? Wat is het bruggetje?
1: Nee, ik schoen 4 juli. Het is 4 juli. Goed, punt. Moet toch verder aan buiten roet en niet had hij een brakje te zien.
0: Oké.
1: Wie komt er net van nu van de brak? Nou, dat vind ik al een huwelijke brak.
0: Dat is wel, wie kostte dit keer weer even de brak lopen? Want vorige week werd het zo ontzettend heet.
1: Een kapotte grond.
0: Dat we in de auto toen met airco hier naartoe zijn gereden. En toen heel blij waren dat in de studio ook airco was. Dus vandaag was het lekker aangenaam. Maar we zitten hier niet alleen in de studio.
1: We zitten niet alleen in de studio. We hebben namelijk twee leeftallige jonge dames hebben we hier in de studio zitten. En die gaan zich nu even voorstellen.
2: Ik ben Wieneke, goedemiddag. En ik zing Bekwint.
3: En ik ben Elle en ik zing ook Bekwint.
1: Dus je ziet samen van Quint.
2: Klopt.
1: En je ziet dus ook namens Quinty.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. We zien ooit geselecteerd.
1: Nou, vertel, wat is Quint?
3: We zien een dameskoer, een jonge vrouwen. Geen kondigde ons aan nog als liefdadelijke jonge dames.

de dag erop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog buiten de deur hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schep. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

0: En daar was het nummer Samen in het Leeg. En dat is uitgezocht samen met alle andere nummers in dit oor door Vocaal Ensemble Quint. Ik mag nummer de ganse tijd Vocaal Ensemble zeggen. Maar voor de luister eerst toe, dan werd je toch, waar we het over hebben.
1: Die hebben het namelijk het Vocaal Ensemble Quint.
0: Juist. En daar hebben we twee dames voor in de studio. Dat zijn Wieneke en Elle. En we zijn begonnen met een ander nummer. Dat was namelijk het Suje Wosse Waas. En daar wil ik hier even op terugkomen. Want zij kunnen ons toch van alles even vertellen.
2: Dat klopt. Wij hebben zelf in Belle Histoire gezongen. Vandaar dat we dit liedje hebben uitgekozen.
0: Belle Histoire, wat is dat?
2: Dat is de Franse versie van het Suje Wosse Waas.
1: Van Michel Fugain.
0: Michel Fugain.
1: Ja.
2: Klopt. En die hebben we natuurlijk uit de kop in het Frans gedaan. Maar we vonden het heel leuk om ook het dialect erin te verwerken. Dus het laatste couplet in het plat, in Tegelen, in de Haandert, waren een groot succes.
1: En dat waren deze versie ook dan?
2: Dat waren een arrangement van Jets Bremer. Dus geschreven voor vrouwenkoor.
1: Nee, ik bedoel qua tekst.
2: Ja, ja.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dit waren het laatste couplet hebben de tekst inderdaad van Frans Pollux en Jacques-Paul Joost.
1: Ja, oh, leuk. Ja.
0: En wat hadden we dan nog? Dan nog hadden we... Dit is even vuur.
1: Oh, wie hadden we dan? Het geeft wel lekker van. Dan hadden we onze prachtige muzikaal doet Romeunt. Geen Reinders, met bloosmuziek. Ja, ja. Dan had je zo dan allemaal gebaren te maken en te...
3: Ja, het is super tof. Dat stuk maakt het echt van wie ze muziek opbouwt. Met het fundament. En dat is in, hij zong dat over harmonie en fanfare. Dat is in een koor eigenlijk hetzelfde. Hè? We zingen allemaal verschillende stemmen. En de alten zingen licht, de sopranen zingen hoog. En ze bouwen ze samen het heel mooi op. En ook wat muziek dicht aan raakt. En wie dicht dat soms terugbrengt naar vroeger. En wie ja, en het is... doen we eigenlijk ook dat we samen zingen. Duk, concerten samen met harmonieën of fanfares. En dan ben ze echt samen hele mooie muziek aan het maken.
0: Zeg, en hoeveel personen besteedt ook koor?
3: We zijn op dit moment met 21.
0: 21 personen. En het zijn allemaal dames. Ook de dirigent is een vrouw, heb ik begrepen.
2: Klopt.
0: En je ziet ook nog op zoek naar een stem.
2: We kunnen altijd stemmen gebruiken. Op dit moment liefst een hoge sopraan.
1: Een hoge sopraan, dames en heren. Noteert je even mee. Ja. Een hoge sopraan zoeken we.
2: En vooral dus dames, want heren kunnen gaan sopraan zingen. De meisten.
1: En die kastraten kunnen dat wel, hè?
2: Ja,
1: ja, oh. Dat is doen we het, ja.
3: Ja, als je Venlo die hebben, dat is de vorige.
1: Ik weet niet of die... Dat bekend zijn mee te lang. Maar vroeger, in de Egyptische tijd bijvoorbeeld... als een knapenkoer, als die dan een bepaalde hoge stem hadden... en die woelen ze dus dat die stem bleven houden... dan hoorden ze dus inderdaad de krallen weg... En dan bleven die gewoon diezelfde hoge stem. Haalden ze echt wel weer.
0: Ja, ik geluif het meteen.
1: Oh.
0: Ik geluif het meteen. Maar volgens mij is Quintel niet meer op zoek.
1: Nee, dus... nee, oké, okay, sorry.
2: We zoeken wel mensen die hoog kunnen zingen... maar er hoeft niet voor medisch ingegrepen te zien.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dit is alweer een geruststelling,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Dat is ook zo'n gebeurd, denk ik.
0: Ze mogen ook niet boven een bepaalde leeftijd zien, begreep ik net.
1: Oh ja, ook dat nog.
2: We hebben de leeftijd van ongeveer 50 jaar. Omdat we ook heel erg voor kwaliteit willen gewoon. En op een gegeven moment ga je een stem achterhoed. Dus mensen zijn hartstikke welkom, ook als ze 50 is. Maar er wordt wel altijd gekeken, past het in het geheel?
1: Moest ook eigenlijk auditie doen als ze dan bij jou komt?
2: Er is geen auditie te doen, maar er wordt wel een stemtest gedaan. Om te kijken of het, ja, of het past.
1: Of het past.
2: Ja.
0: Of het past.
2: Want het gaat echt om de klank.
1: Nou, dus kijk of je nog wat hebben wat hier tussen past dan.
0: Ja, zeker. We gaan nog even een lekker pleetje erin gooien. En dat is Toes van het Limbo-project.

0: Christa dan niet doet.
1: Dit waren Splinters in plaats van Vlinders van Arno Adams. Gekozen door een van onze leden, omdat het heel erg aangriept, gaat over verlies. Wij hebben zelf ook een heel mooi nummer in ons repertoire, Supermarkt Flowers van Ed Sheeran. Ook over verlies, dus dat was eigenlijk het bruggetje weer naar Quint.
2: Ja, en zo heb je natuurlijk allerlei nummers uitgekozen, wat je ook mooie verhalen bij hebt. En wat maakt nou het zingen in Quint zo leuk?
3: Ja, ik vind het echt leuk dat wij zoveel verschillende dingen zingen. We zingen dan een Ave Maria, een heel klassiek stuk, een Latijn stuk. En daarna zingen we New York van Alicia Keys.
4: Ja, hadden we net over, hè?
3: De afwisseling is echt super tof.
4: Ja.
1: Ja, de afwisseling klassiek en licht, dat is echt...
4: Dat New York, daarbij schrijf ik ook wie toen met die vliegtuigen in die gebouwen is zien gevlogen.
3: Ja.
4: Waar is dat een beetje het leed van New York toen op dat moment, hè?
3: Ja, dat was de ode aan de stad de veerkracht van de stad. En wat ik dan deed op het podium is, vaak stond koeren in een heel mooi, in zo'n U-vorm. En wij zien door gewoon staan als de torens ook. Dus wij zien als groepjes gewoon staan en als torens.
4: Ja.
3: Dus zo proberen we de verbinding ook altijd echt wat te maken.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Dus je maakt het eigenlijk ook heel visueel.
1: Ja, klopt. We proberen echt met uitstraling, met uitdrukking van ons gezicht, maar ook met kleine bewegingen, een stapje heen, een beweging door, proberen we mensen te boeien, mensen te inspireren.
4: Ik
1: heb
4: ook wel een beetje overeen net met het nummer van Arno Adams. Die vertelt een liedje eigenlijk echt. Hè. Die soort van de vertellende zangkunst zit zo'n beetje. Hè. Dus ja. die vertelt eigenlijk, hij zingt, maar eigenlijk vertelt hij het. En dan met zijn ganse gezicht beleven het dan ook. Hè. Dus zoiets dergelijks moet ik toch aan denken.
1: Dat proberen we in ieder geval wel. Dat is heel moeilijk natuurlijk om te doen. Maar daar zijn we wel heel erg mee bezig. Neven het repeteren op muziek, klank. Dat het goed lab allemaal. Doen we door, hebben we er ook heel veel aandacht voor.
3: Ja, als dirigente Esther Zaat, die zit altijd. Het begint met de noten stampen. En daarna gaan we muziek maken.
2: Oké. En heb je nog optredens op de planning?
4: Op korte termijn.
3: Ja, zeker. We gaan de ouverture is nog eens goed plezier weer. Dus nieuw leven ingeblazen.
4: Wat is dat? 18 september? 19?
2: Nee.
4: 20?
2: 13.
4: 13, sorry. Oké. Okay.
2: 13 september. Bas.
3: Als iedereen weer terug is van vakantie.
2: Zeker. Ja. Wild guess, zou ik zeggen.
4: Het is één week voor de dag van het Limburgse Lied, dus joh.
2: Dat klopt.
4: Ja,
2: dat klopt.
4: Ja.
2: Dus met de ouverture dan kunnen we ook huren?
3: In de Joriskerk. We weten de precieze tien neer, maar de ouverture is altijd zoiets tof. Dan moeten mensen gewoon naar de binnenstad komen.
4: Ja.
3: En zich laten verrassen.
4: En vooral proeven van alles en nog wat er over te doen is. Hè?
3: Ja.
2: Ja, ze nemen weten. Ik werk zelf bij de bibliotheek en we hebben dan een biepproeverij. Ja, een biepproeverij. Dus zo kunnen ze proeven van allerlei culturele activiteiten.
4: Ja. Koer hebben wel een beetje een opleving gekregen. Ook natuurlijk door aanleiding van diverse programma's die er op de televisie zijn geweest, denk ik. Hè? Want ik ben er zelf ga niet mee bezig. Maar wie voor koer heeft Venlo eigenlijk zo ongeveer? Heb je daar enig idee van?
3: Nou, ik denk dat ze de 40 wel raakt, zuur.
4: Ja. Dat is jongen, wie was dat dan Joekskapellen zien?
2: Ja, en wat Joeks blief brengen is samen zingen.
4: Samen zingen.
2: Dan gaan we naar luisteren.
4: Nou.
2: Samen zingen.

0: Dat was samen van Frans Pollux en Emil Sarkovic. En hiervoor, doorvoer, hoorden we samen zingen. Ja, samen zingen en samen, dat liep toch een beetje op een. Maar dat is natuurlijk ook wel enigszins op toepassing, van toepassing op Och, hè?
1: Jazeker. Ik bedoel, zonder samen ben je geen koer.
0: Nee. Nee, dan ben je solo.
1: Ja, en dat zien we niet.
0: Nee, dus... ik had eigenlijk nog een vraag. Heb je ook Bernhard gezag afgelopen week?
1: Nee. Helaas.
0: En dit dan wel, toevallig?
2: Of ik niet
0: baan? Ach, ik ben al, laten we zeggen, baanloos. Redelijk baanloos, hè?
3: Nou, ik heb hem helaas niet op kunnen zeggen.
0: Nee, want er is immers zo'n Venlo die de prijs heeft gewonnen.
3: 10.000 euro.
0: 10.000 euro belastingvrij, 30 jaar lang.
3: Je hebt er een mond.
0: En ik ben het niet.
3: Dus ik dan, ook niet.
0: Nee, dus dat kunnen we. En jij ook niet? Nee. Ja, of je zegt dat natuurlijk wel.
1: stiekem gewoon volgende week naar de Bahama's.
3: Ja, maar dan had ze wel een fly meegebracht.
0: Ja, dan had er best een fly van.
3: Ja, helaas.
1: Helemaal net gestolen.
0: Dat was wel leuk. Ja. Nee, ja, helaas. Ik ben het ook niet. Want dan had ik niet één fly mee. Dan had ik de ganse bekker had ik dat gekocht.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus, had ik hem even genomen. Maar helaas, nee, ik ben het niet. En vanmorgen heb ik ook het zeggen. De krant is, dat is dan een beetje spannend vooral. Maar over die twee Venloessen. Die 40 miljoen en goldstaven achterover hadden gedrukt.
3: Oh, daar heb ik ook wat van gehuurd.
0: Ja, twee Venloessen. En ja. Die wonen nou, ja, die weten niet wat ze zien.
3: Nee, die zien natuurlijk nou Dubai. Of,
0: in Dubai, ja. Ze vermoeden dat ze doorzien, maar ze weten het niet. Ja, hoe net verder eindig, geloof ik, hè? Ja, inderdaad, want hij heeft al nog een hoes, geloof ik. Dat
3: ik vind het wel slim.
0: In de krant. Ja, ik vind het nog een 40 miljoen. Goh, dat zien we niet naast door aan niks. Want ik dacht al zo, 120.000 per jaar, dat is een 10.000, hè? Nou, dat keer 30 is 3,6 miljoen, dat is dan 4 miljoen. Dat is ook leuk.
1: Dat is best leuk, ja.
4: Meer gezat, denk ik.
0: Ik kost er wel van rondkomen.
3: Denk ze?
0: 10.000
3: euro. Ja,
0: net. Ik kan ze nog zelfs een beetje sparen. Ik kan ze nog een beetje apart zetten.
3: Oh,
0: veel later.
3: Ja.
1: Kom op, die 30, joh.
0: Oh. Nou, helaas. We kunnen er alleen maar van dromen. Maar we gaan nu, want je hebt diverse genres. Zing je, praktiseert je. En we gaan nu luisteren naar een van onze eigen nummers. Ja, ik zou zeggen, leid het even in. Vertel het dus even.
1: Ja, dat klopt. We zingen dus klassieke muziek, maar ook lichte muziek. En we hebben een van de stukken op onze site staan met een videoclip. Onze site is vequint.nl. Daar vindt ze onze videoclip. Dat is een stuk Luze Netter, heet het. Dat is Deens. Een arrangement van Line Grot. Het is eigenlijk een volksliedje. Over het licht dat in de zomer in Denemarken weer terugkomt. Kijk vooral ook op onze site en op YouTube stonden nog meer stukken van ons. Dus bij deze.
4: En wat wel leuk om te zeggen is dat we dat opgenomen hebben op de hei in Venlo. Dus het is, nou, ja, het was echt gewoon een oven te ging vallen. Dus de muggen kwamen ons op een gegeven moment tegemoet. En hopelijk zien ze dat dan neer terug in de video.
3: Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd.
0: Luze Netter.

0: Ja, dit was natuurlijk het kost en rij Ben van Dellen, maar het voorgenomen in een ik wil niet zeggen aangenaam verrast. Ik vind dat echt prachtig nummer wat je hebt gezongen. Maar de bus is eigenlijk als koor, bussen eigenlijk gewoon die eigen begeleiding ook. Iedereen heeft een klein stukje wat er moet doen. Hè? En allemaal die dingetjes die passen dan wie in een soort puzzel passen die dan in één. En dat maakt samen maakt dan dat stuk. Het klinkt wie een engelenkoor, moet ik echt zeggen. Echt fantastisch, hoor.
1: Dank je.
0: Ja, echt heel mooi.
1: We zeiden net al, we klinken niet altijd als engelen. Want we hebben ook wel vaker stukken waar we juist heel nasaal moeten zingen. En echt, dan zeggen er mensen, het is net een hekskoor.
0: Een heksenkoor.
1: Maar dan dus wel goed bedoeld.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Een heks
0: in de positieve zin van het woord. Ja,
1: dat hopen
0: we. Nee, maar echt prachtig. Ik zeg ook zo van als ze door net een bepaalde stem is, dan kan het ook een heel beperkt iets zien wat ze dan moet zingen natuurlijk. Hè. Dat ze alleen maar... Ja,
2: ik zing de altstum en soms zit ze echt heel lang een A te zingen. En dan denkt ze, als ze toe zit te oefenen. Ja, ik dan denk dat dit goed is. En dan moest ze goed vooral blijven tellen. Dat is op het tien doetjes weer. Maar samen is het gewoon heel mooi.
0: Ja.
3: En je ziet eigenlijk via Zomerparkfeest bij ons in de uitzending terechtgekomen. Daar wil ik het dan nog even over hebben. Even over een andere boeg. Want je stond dit jaar ook weer aan de bar op de Vrijdag. En wie heette die mensen die net vanaf stonden?
2: Ja, we zien al een paar jaar een goede crew in bar 6 met Nedem aan te huren.
0: Ja,
2: superleuk samen. En die mannen die regelen de bar en het zorgenwerk. En wij stonden met name aan de toog te verkopen. En dat is echt superleuk om te doen.
3: Dat heb je goed geregeld.
2: Ja,
3: toch?
0: En eigenlijk ziet je ook zo hier terechtgekomen in dit programma min of meer.
2: Ja. De Zomerparkfeest heeft geloof ik alle verenigingen gevraagd van... willen jullie in mei doen, dan ook komen presenteren, dan kan dat. Dus daar maakten we gebruik van.
3: Ja, dus als we nog meer verenigingen zien die nu op dit moment het luisteren zien... je mag ons ook altijd bij ons aanmelden bij Verrukkelijk Venlo's... via Facebook of via Instagram. En dan benaderen we ook zeker om een keer bij ons in de uitzending te komen.
0: En ja, hier langzaam aan, want ik kijk even op de klok. Het is alweer 54.
3: Ja.
0: Die vlug, hè.
3: Ja, wie gewoon...
0: We gaan er langzaam aan een punt aan breien, hè.
3: Ja, en die hebben dadelijk in het volgende oor ook weer een hele leuke gast. Dat is Huub Jansen, die is ook gearriveerd.
0: Oet Wansum. Oet, zeg maar, als we een hele grote cirkel rondom Venlo overheer trekken. Ja, supergroot Venlo. Supergroot Venlo die we er maar. Nee, Oet Wansum en Huub Jansen. Die kent je misschien nog wel kennen van de groep Deep Shit en Ondiep. Die hebben toch ook al verhoren gemaakt in het verleden. Heel duidelijk opgetrooien bij de Nacht van de Limburg. Tenminste, ik ben er een paar keer bij een optreden geweest. Hartstikke leuk. En ik ben heel benieuwd wat hij dadelijk allemaal voor zijn pet heeft.
3: Ja, daar gaan we dadelijk meer van huren. Maar nu gaan we eerst de dames van Quint bedanken voor de komst naar de studio.
1: Wij vonden het superleuk dat we hier mochten zien.
0: Ja, wie vond het ook leuk, dat ging al hard. Misschien moet je nog heel even zeggen, want je zoekt één specifieke stem nog.
3: Dat hebben we net gedaan.
0: Ja, maar dan
3: nog een keer. Nog een keer.
2: Ja, wij zoeken nog een hoerige sopraan. Die mogen zich melden op ve.quint of op Facebook of op Instagram. En we wil je ook nog even zeggen dat we 12 december ook nog een eigen kerstconcert hebben. Altijd in de Joriskerk. Dus heb je er interesse in, dan blijf ons ook volgen. En keert dus kun je altijd al reserveren.
0: Nou, goed om te weten.
3: Dat zullen we zeker doen, hè Bas?
0: Dat zullen we zeker doen. En waar gaan we mee afsluiten? Misschien kunt jij dat wel even nog aankondigen. Wat is het laatste nummer wat we gaan doen?
1: Volgens mij Huringedal, Blijven Lopen van Roanese.
2: Mijn persoonlijke favoriet. Ook zo'n echt mooi luisterliedje.
3: Nou, laat gewoon.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 10 minuten vertraging. De A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
8: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met Quickwrap Service in Venlo en Reuver draait om jou.

0: Venloos. Deze week een dialectprot.
1: Huub Jansen. En Huub Jansen zet Albios in de studio. Welkom, Huub.
2: Ja, fijn. Dat ik je mag zien.
3: Gans uit het verre land.
2: Gans verre land. Met de fiets.
3: Met de fiets.
2: Zo. Met de fiets.
3: Sowieso.
2: En gezellig.
3: Hoe lang fietsen er op zo normaal gesproken?
2: Wat heb ik gefietst? 1,5 uur zoiets.
3: Oh, ja.
2: Even lekker aan de Maas zitten. Een broodje eten. En even de stad in. Heerlijk toch?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, zeker. Zeker sportief. Verder week ging dat niet met 40 graden.
3: Met de voetbalfiets of met de echte fiets?
2: Met de voetbalfiets.
3: Oh, ja.
1: Nou, dat zou ik ook doen. Echt, hoor. En we hebben net, Huub, geluisterd naar het Durpke. Prachtig nummer. Oorspronkelijk van de band was ze ooit mee begonnen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Want wie is ze ooit begonnen?
2: Nou, we zijn er in 92 begonnen met de band Deep Shit. En daarvoor hadden we wat bandjes, het Wansom in de Soors en zo. En 92 wat jongens bij elkaar en met de band begonnen. En op een gegeven moment, nou, moesten we ook gingen optreden. En toen weer moesten we een naam verzonnen weer. En ja, daar kwamen we niet op. En toen riep de drummer van, oh, ik weet wel een mooie naam, Deep Shit. Nou ja, nou, we hadden niks anders, hebben we maar Deep Shit genoemd. Ja, en toen is er in 97 de eerste cd gekomen.
1: Ja, en dat was...
2: Het was Kamerot.
1: Kamerot?
2: Ja.
1: Oh, dan gaan we volgens mij ook nog naar Lister, of niet?
2: Ja.
1: Ja.
2: Het is bijna 30, op de 1 januari is 30 jaar op de koop af geleden dat we de cd uitgebracht hebben. En dat was toen eigenlijk ter nagedachtenis van onze bassist Wim de Koster. En 2 september, nou 30 jaar geleden, is dat hij is overleden. Dus een heel beladen cd. En met allemaal nummers erop die we toen al kloor aan. En waar ook de bedoeling was dat hij met zou spelen. Maar ja, dat het zo niet meer gezien. En 2 september is het 30 jaar geleden dat we hem zo verleden. Dus dat is binnenkort. En daar gaan we ook iets mee doen eigenlijk. Ja.
1: Oké.
3: Ja. Deep Shit, dat is niet echt een veelere betekenis. Een diepere betekenis.
2: Nou ja, ik weet, Deep Shit betekent in het Engels kloten, hè? Dat is eigenlijk kloten, hè?
3: Ja.
2: Ja. En nou, we hebben de naam Deep Shit in 2002, als ik goed heb, veranderd naar Ondiep.
3: Ja.
2: Omdat we speelden bij een of andere presentatie. En toen zei de organisator, beste mensen, ga vooral niet naar huis, blijf lekker hier. Hè? Want zodra ik begint de band Deep Shit voor je te spelen. Ja. Ja. En toen zei ik, van, nou, daar moeten we iets met gaan doen. Want dat
1: klinkt niet.
2: Maar het is nog altijd, ja. als ik speel... Want nu ben ik alleen, ik speel solo. Dan zeg ik, oh, je wacht toch de zanger van Deep Shit.
3: Ja, dat dus, komt ze nu van vanavond natuurlijk.
2: Nee, dus ja, ik ben nog altijd herkend als de zanger van Deep Shit. Ondanks dat de naam al 25 jaar geleden veranderd is.
3: Ja, zo geet dat. Ja, ja, ja, ja.
2: Komt er niet vanavond.
1: Je hebt toch indruk gemaakt.
3: Ja, ja, het is net als met de reep. Riedel en de hypnotag Twix. Ja, dat is iedereen. Ja. Dat soort dingen, dat is er gewoon niet doet.
1: Ja, is er dan nooit meer goed? Nee. En dit oor hebben we allerlei mooie nummers van Huub. Die gaan we draaien.
3: Dan lopen we een beetje door de muzikale geschiedenis.
1: Het volgende nummer, het Verbe, en is ook weer van de band. Ja, er staat dus haakjes Deep Shit, maar ik heb hier toch ondiep stond. Dus misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Maar hij staat wel kloor.
2: Nee, Verbe is van Deep Shit.
3: Is van Deep Shit.
2: En dat is liedje wel wat voor hem toegeschreven is toen we hem zo verleden.
1: Nou,
3: oké.
1: Okay. Ja, we gaan we nog eens.

0: Ja, dat waren de trommels van de Fanfare. Ondiep en Deuyen of Vriezen, 2002 was dat.
1: Oh.
2: Ik heb nog een muziekje aan.
0: Ja, oh, we hebben er meer.
1: Ik heb dat niet gevonden.
2: Ik heb nog een muziekje. Deuyen of Vriezen, hier in het Venloes zeggen we duwen of vreren. Hè? Mm-hmm. Zeg ik het goed? Ja. Maar daar wou je toch iets over vertellen?
0: Deuyen of Vriezen, we hebben het, dat is afkomstig van ons derde album Hemel op Aarde, 2002. We hebben het op Johnny Hoes in Wierd opgenomen. En met, samen met de Wansumse Fanfare, die met de bus erheen kwamen, en met het zangkoor die er met de bus heen kwam. En ja, dat is heel veel tijd en energie ingestoken in dat liedje. En als je met heel veel muzikanten werkt, is het natuurlijk een beetje lastig om dat allemaal goed op de band te krijgen. Hè? En met de Fanfare was dat vrij gauw gepiep, maar met het zangkoor ging dat iets minder. Want dat was iedere keer... Lemke weer hoort, ja mensen, we gaan beginnen met de opnames. Nou, en dan zet Ron Liberton, de producer, van, nog één keer, want dat was niet helemaal goed. En er zat iedere keer een vrouw tussen die vals zong.
2: Oh.
0: En op een gegeven moment, na 5 minuten, zei Ron van... wil degene die vals zingt niet meer meedoen? Ja, en toen zei iemand die er nerveus stond... kom, doe je niet meer met. Weet wel. En de liefste toen dacht ik was dat niet.
2: Ach,
0: het gevolg was eigenlijk wel dat de zang van de zangkoer... dat het haar pontificaal erop moeten storen. En dat is helaas niet gelukt. Maar ja.
2: Maar passen ze wel allemaal in de studio? Want we hadden best wel veel, toch?
0: Ja, maar ze knot van de studio, hè. Daar werd de Bedoema vroeger opgenomen. En Frank Boeien en Normaal en zangers...
1: Telstar
0: Studios, ja. Ah, zeker.
2: Ik weet niet wie groot dat is. Ik ben er nooit geweest.
1: Ja, dat is wat groter als dit huis gewoon in zitten.
0: Ja, een beetje groter, zeker. Ja. Dus er zijn memorabele herinneringen eraan. Ja.
1: Ik wil zeggen, inderdaad, dan kent ze met één stem. Kent ze dus een complete groep met een fanfare en alles. Ja. Kent ze, een vriend van mij is dirigent en is het zo. Ik heb wel eens een keer een stad gedirigeerd zitten. En er waren er één bij met een triangel. En ik kwam steeds net één tel te laat. En het ganse stak, we hebben het wel 20 keer gedaan. En ik kreeg het maar niet. Dus één triangel kende een ganse ding hoe het ding horen.
0: Ja, maar toen was het nog een analoge band, hè. En als je het allemaal verandert, dan ga je knippen. En ga je aan plekken. Maar nou is het digitaal. Nou kun je gewoon... Ik kan natuurlijk alles opnemen. Ik trek het naar voren, ietsjes. Ik maak het harder of zachter. Ten opzichte van 25 jaar geleden is zo ontzettend veel veranderd. Ja. En we hebben het nog niet eens over AI, hè. Ja.
1: Inderdaad, dan kent ze nog even een opdracht er tegenaan hoe je van past het aan.
0: Ja,
1: dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja.
2: Want ik heb toen zijn eigen studio, begreep ik.
0: Ik heb een eigen studio. Ik mijn eigen solo liedjes gewoon als demo's opnemen. En af en toe als ik denk van, nou, beter krijg ik het niet in een professionele studio, breng het ook gewoon zo uit. Ja.
2: Ja.
0: Handig toch?
1: Hartstikke handig, ja. Luister. Hey, we gaan nu luisteren naar een van de succesnummers.
0: Ja.
1: Ook succesnummers. Wel, ik zeg al, een paar weken terug kreeg het uur, dat stichtje kwam. En zei ik, Huub Jansen van Hutje op de Hei.
0: Ja.
1: Dan gaan we nu naar luisteren.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Nou, Hutje op de Hei is een nummer van Steve Earle natuurlijk. Is een origineel van Steve Earle uit Amerika. Wat ik in 2001 huurde. En ik dacht van, wauw, dat is een keigaaf nummer. Toen heb ik de fuck gesteld aan de band om het op te nemen. Ja, die reageert nogal leuk, maar zo zeggen, heel loutjes. We hebben het toch opgenomen in de studio. En ik weet nog goed, Ron zegt van, we gaan eerst een akoestische gitaar opnemen. Daarna zetten we de mandoline er langs. En toen ik dat intro al huurde, dacht ik van, wauw, dit is al te gek. Dus
1: Lollig verrassen, mensen.
0: Ja.

0: Diptyk is een hele veelzijdige artiest.
1: Oh, dank je.
0: En, want ik, als je op die website kijkt, dan dat is Huub Jansen met twee-essen.nl. Dan zie ik Boek Huub Solo, Boek Huub als DJ, Boek De Muzikale Wandeling Bansum. Huub, vertel eens, wat duist je allemaal?
1: Ja, wat je net zei. Nou, ik kan mijn liedjes natuurlijk met de gitaar komen spelen, van huis kwamen, een concert of whatever. Ik kan ook als bandartiest kan ik ook komen. Dat doe ik ook regelmatig.
0: Als bandartiest? Als bandartiest. Betekent
1: dat? Nou, gewoon dat je
2: band.
1: Met een band, dat je via de orkestband de liedjes zingt.
0: En dat je dus niet met de gitaar erbij speelt?
1: Nou, dat kan ook nog, maar dat is eigenlijk niet nodig.
0: Het is niet nodig.
1: Dus als je een half uur wat Bjorn en Mieke doet en die carnavals artiesten.
0: Wat veel artiesten doen.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke handig. Je neemt een stickje met en plugt in. Ja. En je zegt, probeer de zaak op de kop te zetten.
0: Ik heb het net zelf nog gedaan op een broelof. Nummer was in de studio opgenomen. En ik had de enige werkende microfoon, de rest niet. Maar daar heb ik heel snel uitgezet. En het klonk fantastisch. Het klonk fantastisch. Dus dat is band met band.
1: Ja. Maar dan muziek, de muzikale wandeling, de Wansum. Nou, jullie weten misschien ook niet dat er in Wansum heel veel gebeurd is. Dus de oude Maasarm is ontsloten. We hebben een rondweg gekregen in Wansum. En daar heb ik, naar aanleiding daarvan, heb ik een aantal liedjes geschreven en uitgebracht. En wat ik doe is, ik ga met de mensen, als ze mijn boeken, dan ga ik naar de plekjes toe waar de liedjes geschreven zijn. Dan ga ik een liedje zingen en dan ga ik er wat over vertellen.
0: Dus eigenlijk gewoon in de natuur?
1: Gewoon in de natuur, gitaar op de rug, wandeling maken en kijken wat er allemaal veranderd is in Wansum. Ja.
2: En een bekende van mij gewoond in Wansum. En dan kreeg ik regelmatig updates. Marco Marije. Kent ze het
1: wel? Ja, dat ken ik wel. Zeker wel.
2: Dan kreeg ik regelmatig tot de meest smeuige verhalen over het Gaanse Wansumse vergeschotteld.
1: Nou ja, ik weet niet wat je dan onder smeuig verstaat, maar
2: voor wegen die afgesloten zijn in Erdens of dat soort dingen allemaal.
1: Ja, nee, maar goed, de veranderingen zijn afgerond in Wansum. Er zijn een hele hoop nieuwe wegen ontstaan. Dat is een rondweg. We hebben complete nieuwe havens gekregen. We hebben nieuwe wandelwegen.
2: Weet je ook wat geometrie silo's even de Maas? Als ik aan Wansum denk, dan denk ik...
1: Ja, dat is het eikpunt. Het is oerletterlijk, maar als het weg is, dan kunnen we ons niet meer oriënteren.
2: Nee.
0: Dan weten we helemaal waar Wansum ligt.
2: Nee. Hoeveel mensen worden er aan Wansum?
1: 2000.
2: 2000.
1: Ja. En de Meulenberg die sneed de Wansum de midden. Dus je gaat de goede kant zeggen en de slechte kant waar mensen worden. Maar ja, goed.
0: Ja, maar kom er zijn er veel mensen die zo'n muzikale wandeling boeken?
1: Maar het valt wel met.
0: Het valt wel met,
1: ja.
2: Het is gewoon echt voor de leukigheid. Dat
1: het is gewoon voor de leukigheid.
2: Ja.
0: Voor de leukigheid.
1: Nou ja, en dan krijg je verhalen. Want ja, je hebt ook nog de podcast die Frans Pollux gemaakt heeft van het Padaf. Maar daar komen we daar nog een keer op. Dat had ook met te maken. En we vroegen net wat ik nog allemaal doe. Ja, en ik ben werkzaam in de zorg. En ik speel er op meer dan 30 verzorgingshuizen. Ik ben in dienst van Proteion. En ik maak toch elke dag de mensen hartstikke blij met van allerlei soorten liedjes.
2: Ja, met de gitaar.
1: Met de gitaar.
2: Ja. Want de zesde al, dan begin ik te spelen als de sterren erboven strolen.
1: Nou ja, goed. Een mooi voorbeeld, als ik vroeg aan de mensen, wat is het het liedje van Limburg? Het volkslied van Limburg.
2: Ja.
1: Weet je wat ze dan roepen?
0: Nee.
1: Wie Jonas Limburg is.
2: Ja.
1: Altijd.
2: Ja.
1: Altijd. Die Bolskroon-Eijk. Oh ja. Dat is het liedje. En ik doe dit nou een jaar. En ik heb vooral die liedjes ook voor die hele oude Limburgse liedjes echt leren waarderen wat je Jonas Limburg is. En het Kapelke is misschien fantastisch mooie liedjes natuurlijk. Hè. En voor de mensen van 70, 80, 90 komen allemaal die herinneringen boven. Dus.
2: Ja.
1: En het verschil is, als ik in een kroeg optreed, dan moet je keihard werken om de zieltjes voor te winnen. Maar ik ga in de verzorgingshuis en ik ben er dukker geweest. Dan komen ze al binnen en bijvoorbeeld hier op de wachtpost. Ik heb nog niks gedaan en ze stonden al op de... daar is hij.
2: Ja.
1: Hoe fijn dat je er bent. En de buurman moest daar nooit ijzen. Ja, dat is fantastisch.
2: Dat speel ook, dat zal.
1: Ja, natuurlijk, alles wat ze willen speel ik.
2: Ja, leuk.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja, dat voor mij muziek, hè. Mensen samenbrengen, herinneringen, trucolen. Ja. Dat, hè.
1: Nou, en zeker, er komen herinneringen boven en ik krijg de verhaaltjes. Want ik ga... Als ik mensen zie reageren, dan ga ik meteen op in. En dan hebben we gewoon een uur hebben een fantastische ochtend of een fantastische middag gehad. En hoe mooi is dat, dat je mensen, en hoe zelf ook dat je hier gelukkig mee kunt maken, dat je dan na een uur, anderhalf uur naar buiten gaat van, Jezus.
2: Ja,
0: ja dat vind ik echt alleen maar fantastisch.
2: Dat is ook meteen hier van die werk, hè?
1: Ja, dus anders dan dat je voor een lege zaas van, wat zou ik in godsnaam hier te doen?
0: Ja, want de Limburgers zien ook daar een beetje afwachtend. Hè. Dat huur ik ook van Venlo aan. Dus toen ze eerst kieken met de handen in de test.
2: Van WC dan, hè?
0: En wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik neem dat ik hier nou Venlo zit, maar ik heb al met heel veel plezier in Venlo gespeeld. Want als ik wat zeg, krijg ik al het antwoord. Dus ik heb al meteen die interactie. Dat is toch meer het stads als van het dorpse, waar ze toch meer eerst 10 pils achter de kiezen moeten hebben en dan een beetje loskomen, hoor.
2: Ja.
0: Prachtig. Ja. Zeg, en wat is het volgende nummer waar we nog gaan luisteren? Want we hebben net een beetje geshuffeld, heb ik begrepen.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja, werd ze het nog.
1: Beatrice hoe het geweest?
0: Beatrice hoe het geweest.
1: Ja.

0: Ken je hier?
1: Ja, die kent hier prachtig wandelen.
0: Toevallig.
1: Dat doe ik hier, wandelen.
2: Als je niks hebt, heb je alles wat je nodig hebt vandaag. Dus kennen moet je zullen vallen, dus dan is de reis geslaagd. Hoe die kar maar in de Maas, geef hem over aan de wiel. Kijk de volgende.
1: Wow.
2: De liene.
1: Welke?
2: Ah, de vluggen naar de weg.
1: Ja, dat zal.
2: Ik van wie van de kleine, maar het is een joekersjong.

0: Ja, samen met Frans Pollux. Van het pad af, zoals ze in Venlo zeggen. Wij zeggen van het pad af, dat hebben we gehuurd, hè. Dat is iets korter.
1: Ja. Ja. Grappig is het, dat ze zich daar eigenlijk niet zo van bewust is. Als ze dan op een gegeven moment... nu die dingen aan even nu is dan nu ze echt heel duidelijk van... pad af, ja. Jullie trekken toe.
0: En ook natuurlijk nou hier in Venlo zit, is natuurlijk... Ja, dat benadrukt het ook nog echt zo van.
1: Ja.
0: Maar het is een mooie crossover van het Wansums en het Venlo's dialect, hè. En het ja, piest zich mooi. Ja, ik vond het wel mooi.
2: Ja, ik vond een hele mooie versie.
1: Inderdaad, een mooie anekdote had ze erbij.
0: Ja. Ja, nou, Frans had in de opdracht van het projectteam... toen hij Wansum een podcast gemaakt over de ontsluiting van de Oude Maas aan. En die podcast hiet van het pad af. En toen belde Frans me op. Hey, Huub, je zit in de laatste uitzending, of de laatste gedeelte is Wansum. En dat heb ik ook nodig. Oké, okay, nou, in de laatste gedeelte zit ik dus in. En toen hoorde ik dus ook een liedje van wat hij gemaakt had... in de aanleiding van de podcast van het Padenhaven. Toen zei ik tegen Frans, oh, dan mag ik daarvan een cover maken. Oh, je doet maar. Oké. Okay. Ik heb het liedje opgenomen en naar hem gestuurd. Wat is het, Frans? Oh, dat is echt een Huub-liedje. Ik zei, maar ik wil er eigenlijk ook wel een soort van duetje in. Oh ja, dan kom ik wel naar de studio. Nou, Frans, de box mee aan, door Wildverband en Bart-Jan, ingezongen. Nou, ik zei, hartstikke tof. Ik zei, nou, wil ik ook wel een clip maken. Kan ook. Wanneer gaan we dat doen? Dus Frans, ik heb een mooie clip gemaakt, die Wansum in het gebied. En nou, dat was superleuk. Frans, ik heb er gewoon met zijn auto aan. Wij zetten een auto bij mij op de oprit. Pik zijn scheerapparaat, gaat hier eens een beetje scheren. Drink een bak koffie en dan gaan we aan de gang. En we hebben een mooie clip gemaakt. Ja, dat was echt een supermooie ervaring. En toen waren we ook nog aan het opnemen. Toen waren we net klaar met de clip. En toen komen er wandelaars naar me. En... toen zet Renner tegen mij, zien jullie bekend? Zijn jullie bekend artiesten? Ook zei ik niet, maar hij staat in de top 2000.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Ja, leuk. Hé, hey, Huub, ik zeg ze in het dialect, heb je er ooit bewust voor gekozen... of is dat automatisch zo gekomen? Of is dat gewoon vanzelf gekomen?
0: Nee, ik bedoel, ik ben een gevoelsmens. En als je gaat zingen, dan moeten we nu de hard zingen, zou ik maar zeggen. En als ik in het Nederlands ga zingen, of in het Engels... die liedjes zingen ook wel, maar... Het dialect waar je met opgevoed bent, dat ligt het dichtst bij jou. En dan kun je best hoe gevoel in kwijt en hoe emoties in kwijt. En dat is voor mij muziek.
1: We hadden een titruc hadden we Peter Bakery. En Peter zegt, ja, ik zing ook in het dialect. Maar ik zing dat ook omdat ze er gewoon ook alles in kent. En in het dialect zing je aan regels. Het hoest zich niet precies aan regels te houden.
0: Nou ja, goed. Een liedje wat we net gedraaid hebben, beter als ooit geweest, is fout, hè? Het is beter niet beter als, het is beter dan.
1: Nou, in het dialect moet je zo wel als zeggen.
0: Ja, dus, ja. Nou, ik weet niet of dat zo is of je in het dialect alles merkt. Ik heb een Van Roys woordenboek, waar ik eens af en toe in kijk. En ja, aan de andere kant, ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, wat het muziek aan regels, wat het, ja.
1: Ja,
0: ja, weet
1: ja
0: ik
1: goed,
0: niet.
1: Aan de andere kant, als ze Nederlandse talige muziek maakt, dan moet het ook wel allemaal kloppen. Ja, zeg maar. In het dialect is misschien iets vrijer erin, zeg maar. We hadden net ook, wie zeg je in Venlo, zeggen we de café, en in het Nederlands is het café.
0: Ja.
1: Dus daar is toch wel, laten we zeggen, wat meer dichterlijke vrijheid misschien.
0: Ja, dat is denk ik ook zo. Dat valt meer op als je dat gaat doen in het Nederlands, als dat geen dialect wordt gewoon freestylen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, want dan zou heel veel mensen dan zeggen van, god, dat klinkt niet verkeerd. Lekker ze wat meer, laten we zeggen, wat meer vrijheid erin.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat hebben we wel een punt, ja.
1: Dus,
0: maar dat is niet de reden. Ik bedoel, ik vind, zingen nou eigen moerstaal. Ik heb twee zoons en we praten dus gewoon keihard dialect. En die jongens mee praten allebei Nederlands. We hebben nooit Nederlands tegen elkaar gepraat. Maar,
1: ja,
0: dat is toch, ik denk dat het komt op school. Hè, en de kinderen weer steeds meer geleerd.
1: Van
0: Nederlands. Ja, goed.
1: Ja, goed, dan weer leg je bij jou op het moment. Hè. Van het provinciaal oogpunt weer van alles, gebeurt er van alles.
0: Ja.
1: We zijn bezig met de status van het dialect op te krikken ook. Hè.
0: Ja.
1: Er gebeurt van alles. En ook op kinderdag van liever op school. Dan mug gewoon veel meer met dialect. Mug al veel meer.
0: Ja.
1: Maar ze doen het gewoon niet. Dus,
0: En de bijzondere vind ik van, kijk met carnaval, zingt iedereen keihard in het dialect.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En dat vind ik dan, ja, ik heb altijd het idee van, als je niet in de Nederlands praat, ben je een boer, hè?
1: Een
0: beetje een boer.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan liever een boer als,
1: klopt.
0: Maar ja, goed.
1: Het huurt niet dicht.
0: Ja.
1: En dan moest ze dat ook goed dragen, tenminste, als het dicht was, zo lang niet wil.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: En ik voel me er echt niet minder door.
1: Ik denk ook dat er nul reden voor is, hè?
0: Nou ja, maar ik denk dat dat wel voor veel mensen wel dat ze Nederlands sport om dat toch een beetje beter huren.
1: Ja.
0: Een beetje, hè?
1: Mm,
0: ja.
1: Nou ja. Mensen dachten vroeger ook van dat ze van dialect spreken, dat ze door stommel van woord. Maar nou ja, het is zelfs bewezen dat mensen die Nederlands en dialect spreken, dat die een veel beter taalgevoel hebben eigenlijk, hè? Ja. Heer Werk, goed gelachen.
2: Ja, ik dacht
1: goed, nu wil ik net zeggen. We gaan we doen een lustre huip.
0: Wansumse wiend.
1: Wansumse wiend.
0: Ja.
1: Vertel eens even, wat is dat überhaupt wiend?
0: Wansumse, wat vriend is?
1: Oh, wind. Sorry.
3: Zie je dat huis toch? Het is nummer 12.

0: En dat was Wansumse Wind. En we zien aan het einde gekomen van dit Urke dialectbrood. En daarom kon ik ook nog heel even wat mensen bedanken. Om te beginnen natuurlijk Oswil, die weer voor de techniek heeft gezorgd. En het heeft er fantastisch gedaan. Huub Jansen voor de komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan.
0: We hebben hele leuke verhalen en anekdotes gehuurd. En vooral heel veel mooie muziek.
2: Leuk. Hele mooie liedjes hebben gehuurd, inderdaad. Ja.
0: Ja, en de volgende week in het programma Muziekvereniging Valuas. En daar gaan we ook weer mooie muziek van huren. En daarna hebben we nog één keer. En dan is het even zomerstop voor ons.
2: Even zomerstop, in september, hè?
0: Ja, en dan gaan we dan weer door. Dus we gaan nu nog luisteren naar Verlief tot over de oeren. Over de oeren.
2: Als het al goed doet, spreek
0: je. Ja, ik zit weer Venduus, hè. Verlief tot over de oeren. Ja. Verlief tot over de oeren. En dan is Huub Jansen zien allernieuwste single. Dankjewel, Huub.
1: Ja, gedaan.

0: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Afrit Heusden is de vertraging 10 minuten. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
6: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
1: Een bijzonder hartelijk welkom, waarde luisteraars, bij deze laatste Sip en Saturday voor de aanvang der zomervakantie. Het verheugt mij oprecht u hier bijeen te weten, gelijk het mij in de bijlage trof hoe men sprak van een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt, woorden die ook thans passend zijn. Na deze aflevering breekt een tijdperk van 7 weken aan, waarin wij allen mogen genieten van den zomer, vergezeld door het speciale zonnige Sip & Summer. Mogen dit u verkwikken? Gelijk in de bijlage werd gezegd dat wij uit deze beproeving gesterkt en gelouterd zullen herreizen. Een gedachte die ook voor een vrolijke zomer niet misstaat. Doch vandaag is het mij één waar genoegen u nog eenmaal een rijk gevuld kwartier te bieden, een voortreffelijke borreltip, de week in 5 minuten, een krachtige turn-up de Bass Dance Classic en natuurlijk de immer betrouwbare Rob O'Scoop. Geniet ervan, waarde vrienden, en laat deze uitzending u een lichte, vrolijke aanhef tot een heerlijke zomer zijn.

0: Ik ga lekker dansen met Amy Stewart, Knock on Wood. Een heerlijke cover. Een disco-cover van de oude soul-klassieker, uiteraard.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippin' Saturday met Rob Achten.
0: Yes, het is weer zaterdagmiddag. 4 juli, het is tijd voor de 25e aflevering van Sip & Saturday. Jouw wekelijkse muzikale zaterdagmiddagborrel hier bij Omroep Venlo op de radio. Jawel. En wat ga ik vandaag doen? Yo, het is een beetje een mineurstemming of een feeststemming, hoe je het wel bekijkt. Want ik heb gewoon weer straks een borreltip voor je. We gaan het nieuws van de week weer doornemen in 5 minuten tijd. En ik heb heel veel goede muziek klaarstaan. Straks weer een Turtle Bass Dance Classic. Er is aandacht voor het festival.

0: vier singer-songwriters die zingen in hun eigen dialect. Projecten van Hein Augustijn, die komt uit de Achterhoek. Mooie muziek is dat. En onze eigen Jelske Wilmer, die zong daarmee. Ze zingen over Van Hier. En de volgende is de nieuwe hit van Bruno Mars, On My Soul.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Yes, en ook deze zaterdag weer een goede borreltip. En spits je oren. Het wordt een makkelijke. Maar het klinkt veel, maar het is eigenlijk heel eenvoudig te maken en heerlijk. Een zomerborrelplank voor 8 personen. Nou, wat heb je nodig? Ongeveer 145 gram manchego. 150 gram fuet iberico worst. Kun je ook overkrijgen. 250 gram kleine radijsjes. 230 gram kleine komkommertjes. Of gewoon een grote komkommer gesneden. Dat mag je zelf weten. Dan nog wat koelverse garnalen in knoflook marinade. Een beetje warmgerookte zalmsalade. Een beetje olijven in Marokkaanse stijl. Een beetje hummus. Dan nog wat groentechips met zeezout. Een beetje roombrie met knoflook en kruiden erin. Gemarineerde kaasblokjes tomaatkruiden in een bakje, want dat is makkelijk. Dan nog wat Zaanlander jong belegen. Kaasblokjes ook in een bakje. Dat is lekker makkelijk, dat mag wel in de zomer. En dan nog wat jamón serrano reserva. Dat van die mooiste Spaanse jamón, ham. Dan doe er voor de zoet nog wat pitloze blauwe druiven bij. Wat crisp pitloze witte druiven, die je net wat lekker bijten. En dan nog wat snoeptomaatjes. Dan nog wat peperzout op toe te voegen en pico's pesto. Dat zijn die kleine broodjes. Met name in Zuid-Spanje, heel populair. Nou, wat ga je doen? Je gaat de manchego in driehoekige plakjes snijden en de fuet in plakjes. Dan doe je die halveer de radijsjes en maak die komkommer lekker. Als je ze klein hebt, snijd je tot de lengte en anders maak je er gewoon plakjes van. Doe de garnalen, de warmgerookte zalmsalade, de olijven, de hummus en de groente chips in aparte schaaltjes en kommetjes. En zet die dan op de borrelplank. Leg de roombrie, gemarineerde kaasblokjes, jongbelegen kaasblokjes erbij. En verdeel dan als volgt de serrano aan, de blauwe druiven, de witte druiven, de tomaten, de sfoggi en de grissini eromheen. Het ziet er leuk uit. En leg dan de manchego fuet radijs en de komkommer ertussen. En de laatste stap is misschien wel de allerbelangrijkste. Maak het gezellig. Ja, dat heb je helemaal zelf in de hand. Goed, en als jij aan het genieten bent van die borrelplank, hè, en als je dit hoort, is dat ook best wel veel. Dan kun je, als je niet met z'n achter bent, ook goed met z'n allen van eten. Dan geniet je van deze muziek. En denk maar gewoon samen mee met Boys uit de jaren 90. No matter what.

disco? Is het punk? Wie zal het zeggen? In ieder geval is het Blondie. De band rondom zangeres Deborah Harry en haar Heart of Glass uit 1977. En dan volgt Boyzone uit 1999, No Matter What. Ook een fijne plaat weer eens op te zetten. En ik had het je al beloofd. Volgende week ga ik beginnen met een nieuwe reeks programma's. Sip and Summer. Speciaal voor in de vakantieperiode. Nou, wat mag je verwachten? Eigenlijk een beetje dit programma alleen. Ik neem nimmer het nieuws met je door. Ik besteed veel meer aandacht aan evenementen en activiteiten hier in de regio. Dus ook als je op de camping zit, kun je gewoon lekker blijven. Luister naar dit programma en je weet wat je die week kunt gaan doen. Alleen maar zomerse muziek. Dus ja, zeg maar, spuit je speaker en je radio maar in met zonnebrandcreme. Want dat gaat een hoge UV-factor worden. Echt alleen maar zomermuziek. Heerlijk. Twee uurtjes lang. En natuurlijk wel nog een borreltip. En zelfs de Turn Up The Bass Dance Classic, die blijft. Dus dat is vanaf volgende week te horen, Sip and Summer. Waarvan ik ook nog twee afleveringen maak. Speciaal voor het Zomerparkfeest. Jawel, dan gaan we het hele programma doorspitten. Ik had al voor Pinkpop twee weken terug één uitzending gemaakt. Nou, voor het Zomerparkfeest iets belangrijker, maak er gewoon twee. Voor elke dag Zomerparkfeest, 1 uur radio. Komt goed allemaal, dus dat vanaf volgende week. Nu, een hit van een jaar geleden, maar wel lekker zomers. Sapphire, yes. Ed Sheeran.

0: twee weken terug stond ze nog de Shine op Pinkpop, deze Zara Larsson en haar singeltje van die Midnight Sun. En nou is het tijd om de week met je door te nemen. De week in 5 minuten. Ja, en hoe gaan we dat doen? Natuurlijk zoals altijd. En wat voor week was het dan, hoor ik je zeggen? Nou, het was de week waarin eindelijk een einde kwam aan die haast eeuwig durende superhittegolf. Poeh, het hebben we warm gehad, hè? En het was ook de week waarin helaas voor Nederland ook een einde kwam aan het WK voetbal. En de week waarin zowel het Nederlands elftal als bondscoach Ronald Koeman, die dan ook maar opstapte, werd afgekraakt door de buitenlandse pers. Dat is natuurlijk niet netjes. Maar het was ook de week waarin de nieuwe trainer van VVV ervaring meebrengt naar de koel en verzorgd voetbal wil gaan spelen. Waar moet ik aan denken? Een manicuur? Een kapper? Een styliste? Nou, zeg maar. Maar het was ook de week waarin voor een aantal examenkandidaten alsnog het verlossende woord kwam en ook voor hen de vlag uit kon. Ja, gefeliciteerd allemaal. En het was de week waarin in Friesland ook de vlag uitging. Want it get on, mensen. De schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen van 2030 gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. Heel mooi. Ook fijn om naartoe te gaan. Maar het was ook de week waarin in Friesland de vlag weer half stok ging. Prof shorttracker Sven Roes die is gewoon spoorloos verdwenen. Nou, geen mooi nieuws. En er was ook de week waarin in Eindhoven een eeneiige vierling is geboren. En gelukkig om te zeggen, de vier boys maken het goed. En de week waarin ze het in Bijlveld voortaan droog houden, maar wel zonder uitzicht. Ja, dat hebben we wel, die dijken daar. Mm-mm-mm. En er was de week waarin bekend werd dat we voor het eerst met z'n allen meer naar de streamingdiensten hebben gekeken dan naar de reguliere tv. Dus bij deze, blijf vooral die radio aanhouden en fuck Spotify. Laten we bij de radio gewoon leuk houden. Het was ook positief de week waarin bleek dat de overlevingskans bij kanker weer verder is gestegen. Dus dat is prettig. En het was de week waarin bekend werd dat we nog een heel jaar moeten wachten uit ijs uit Grubbervorst hier in Venlo. Ik zou zeggen, gelukkig hebben we artsen nog. Ja. En het was de week waarin bekend werd dat we voor komend oud en nieuw toch een vuurwerkverbod krijgen. Nou, dan zal de een blij mee zijn en de ander minder blij mee zijn. In welk kamp hoor jij? En het was de week waarin werd aangekondigd dat er ruim een week geen treinen rijden tussen Venlo en Nijmegen. En die tijd die gaat nu in. Ja. Het was ook de week waarin Victor Willis, de politieagent, aka militair, aka liedzanger van The Village People, op 74-jarige leeftijd is overleden. Mogen hij R.I.P. En dat was ook de week waarin Oud-Vos Karootjes de vijfde, of de vijfde moet ik zeggen, tevens oud-leraar Duits en oud-begrafenisondernemer Paul Voorse uit Blerik is overleden. Van harte gecondoleerd. En het was de week waarin bekend werd dat er nog te vaak PFAS van die kleine plasticjes in moedermelk wordt aangetroffen. Tja, denk ik dan. Dat krijg je met allemaal die siliconen tieten. Ja, goed. Volgende week neem ik het nieuws niet met je door. Dan genieten we van de vrije tijd. En om vast een klein beetje in die sfeer te komen, is het tijd voor een muziekplaatje dat dan ook heel goed past bij allemaal die zomerse muziek te gaan draaien. Nederlottum samen met Marco Schel van de Drekskaters en ja, ja, ja, laat de zomer. Schreeuw al los.
1: Ja, ja! Sip and Saturday.

hele fijne muziek. Afkomstig van het eerste cd'tje dat Nederland hem destijds uitbracht. Ze presenteerde het midden op de parade voor dat welbekende Gele Café in 1998. En het klonk toen nog een beetje zoals oude Rowan Heerzen. Maar ook deze plaat stond erop. Ze wilde per se een samenwerking doen met Marco Schel van de Drekskaters. En ik mag wel zeggen, dat is tot op heden een van mijn favoriete tracks van die plaat. Kun je ook nog goed draaien en zeker zo in de zomer. Nederland om met een late zomer, leven op de straat. En wij zijn dan in de vroege zomer, we gaan ervan genieten. Waar we ook van gaan genieten is een heerlijke soulplaat van een Pak en Beet. Nou, 16 jaar terug. We gaan luisteren naar Fits and the Tantrums. En hier is Money Grabber.

dan toch op zoek ben naar een muziekvriend de zomer. Ja, dan kom je automatisch bij The Beaches. Jonge band, ook weer volledig bestaand uit dames. Dat is altijd wel leuk. En die rocken er flink op los. Staan ze in een bikini of in een ondergoed. Waarom dat persen moet, dat is mij niet bekend. Maar dat is wel een feit. Staan ze op het podium en ja, ze stonden nog op Pinkpopper 2 weken terug. Nu staan ze volgens mij zelfs op Rock Werchter dit weekend. Ja, gaat goed met de dames. En zij zongen Last Girls at the Party. Even lekker losgaan met z'n allen. En voor nu, de laatste plaat. Tot aan 5 uur heb ik er eentje klaarstaan in 1988. Ja, dat was een bewerking van een oude hit in 1960 van rock'n'roll zanger Chubby Checker. Chubby betekent ook een beetje mollig, hè, een beetje dik. Hij zong toen over de Twist en in 1988, in de zomer van 1988. Toen was er een plaat waar ik toen, als 9-jarige, al erg van gecharmeerd was. Hij was gewoon leuk. Het was de tijd dat hip-hop nog, ja, feestmuziek was. Hè. Het had nog gangsta-rap. Bestond nog niet helemaal. Alhoewel die plaat van N.W. natuurlijk wel net uit was. Maar je had in het partygenre één groep en die sprong er gewoon uit. Ze noemen zichzelf de Fat Boys. En als je zag hoe ze eruit zagen, daar is geen kilo van gelogen. Wat waren die jongens dik? Destijds heb ik op de radio gehoord hoe zij deden ontbijten. Dat begon met 2 liter Coca-Cola. Daar zaten chips bij, daar zaten wafels bij. Ja, en goed, ik weet niet of ze nog leven, want ik zou me zo kunnen doen denken dat dat een morbide obesitas is. Maar wel een lekkere plaat om dit uur ermee uit te gaan. De Fat Boys samen met Chubby Checker en The Twist.

0: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar. In Tegelen.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Saturday.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Sip een Saturday met Rob Achten.

0: 43 jaar geleden een hit en nu, 43 jaar later, weer een hit. Was een biopic niet helemaal goed fris. Je hoorde Billie Jean van Michael Jackson.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
0: Yes, het feest gaat gewoon nog een uur langer door. Hè. Tot aan 6 uur is het Sippen Saturday. Jouw muzikale zaterdagmiddag borrel hier bij Omroep Venlo Radio. En we gaan gewoon vrolijk verder, want het is net 5 uur geweest. Tijd om eventjes wat aandacht te schenken aan een evenement. Dit keer een evenement wat vaker gaat losvinden. Hier, ik heb het over het festival Aan de Waterkant. Nou, heb jij je plannen voor deze zomer al rond? Want het gezelligste stadsfestival van de regio keert weer terug naar Venlo. We hebben het natuurlijk over Aan de Waterkant. En dit unieke, volledig gratis toegankelijke festival brengt 3 weken lang een heerlijke mix van live muziek, theater, clubavonden en cultuur samen, direct aan de oever van de Maas. Of jij nu komt voor de nieuwe poptalentjes, opzwepende DJ-sets of gewoon een gezellige middagavond met de familie, voor iedereen is er wel iets te doen. Nou, de locatie is van alles weer de sfeervolle Lage Loswal hier in Venlo, oftewel Stadspark Het Bad. Midden in het centrum van Venlo. Nou, het festival strijkt daar neer vanaf donderdag 9 juli. Hey, dat is komende donderdag al. En de laatste aflevering zal zijn op zondag 26 juli. 3 weken lang kun je er van donderdag tot en met zaterdag terecht. De poorten openen op de meeste dagen aan het einde van de middag, zo rond 1 uur of 4. En het programma loopt dan door tot middernacht. In de weekenden kun je voor het familieprogramma zelfs al om 2 uur 's middags aanschrijven. En dan hoor ik je zeggen, ja, wat kan ik daar verwachten? Wat voor een line-up? Die is breder dan ooit. Heerlijke line-up. Je kunt onder andere genieten van frisse hip-hop van Babs, de indie-pop van Happy Camper en de ijzersterke Belgische act Hi Hi. Elektronische beats zijn er van de populaire DJ-producer Jack Shore. En collectieven zoals Trap Lab Radio, die ook altijd in de grenswerk optreden op de vrijdagavond. Op Stoom en Ruma hosten hun eigen avonden met ja, eigenlijk een verrassende DJ-set en met opkomend de bandjes. Vooral bij Ruma is dat ook fijn. Daarnaast keert de tropische Latin Night van Ven Latino wekelijks terug. En kun je meezingen tijdens Leedjes van Vruger. Kortom, neem je vriendjes mee. Zoek een plekje uit en geniet van de ultieme Venlose zomer. Zien we jou daar? Aan de Waterkant? Ja, dat is top of wel. Leuk festival. Schenken we hier ook graag aan te gaan. En wat we ook aan te gaan schenken is een leuke muziek. Zij komt niet optreden hier in Venlo. Dat zou een beetje te veel van het goede zijn. Ik heb het over Dua Lipa en haar Houdini.

0: nieuwe single van De Herfst Haneband uit Venlo. Een mooie mens, opgedragen aan hun mentor en inspirator. Falco Dings, die vorig jaar januari echt plotseling is overleden. Geen mooi verhaal, maar wel mooi dat zij hem daarmee willen herdenken. Daarvoor hoor je nog Houdini, hitje van een jaar geleden van Dua Lipa. En dan is het nu tijd voor...
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Yes. En wat voor een Turn up the bass dance classic heb ik vandaag voor je klaarstaan. Een zomerse Turn up the bass dance classic voor vandaag, jawel. Minder bekend, maar daarom niet minder goed en zeker niet minder dansbaar. Uitgebracht op nummertje 9 in 1990. Terwijl deze legendarische Chicago House Classic toch echt al uit 1986 stamt. Vandaag. Geproduceerd door Master C&J, oftewel Carl Bias en Jesse Jones. En ingezongen door zangeres Liz Torres. Samen zetten ze een vroege deep house en vocal house stevig op de danskaart. Een trekje vol soulvolle vocalen. En die zwoele, haast hypnotiserende baslijn die je dwingt om te dansen. Mensen, dit is tijdloze clubgeschiedenis. Dit is de Turn Up the Bass Dance Classic van zaterdag 4 juli, de 4th of July 2026. Dit is Liz Torres met If You Keep It Up.
2: We're back by Dope the Man.
3: Turn Up the Bass is back.
4: What time is love?
3: Playing their hardcore dance tracks.
5: My.
3: Or playing new CDs.

eventjes wat Latin Rock hier op Onderfijn Radio. Samen met Nelly Furtado en haar Man Eater. En dan moet ik zeggen, ik heb al heel lang niks meer van Nelly Furtado gehoord. Ze treedt wel op, ze is bijna onherkenbaar. Volgens mij is ze gewoon in de oude Nelly Furtado. Die past 3 keer in de nieuwe Nelly Furtado. Dat dan weer wel. En dan volgt nog de Turn It To Bass Dance Classic van deze zaterdag. Liz Torres, If You Keep It Up, uit 1986. En hij stond in 1990 op de CD. Ja, kan het verkeren. Goed, zometeen krijg je van mij nog de Robbescoop. Voorlopig voor het laatst, want vanaf volgende week is het natuurlijk Sip and Summer. Dan gaan we gewoon 2 lang zomermuziek draaien. Aan het besteden aan zomersevenementen en eventjes geen Robbescoop maken. Wat gaan we wel doen? Heel veel plezier maken. En dat gaan we nu ook doen. We gaan even zingen. Het is goed tijd voor Shepherd en ja, ze zingen het zelf al.

0: Muziek van nu, Olivia Rodrigo en haar nieuwe single Stupid Song. En daarvoor hoorde je nog niemand minder dan Shepard en zijn Geronimo.
1: Sippin' Saturday, Roboscoop.
0: Ja, dat is weer tijd voor. We gaan eventjes jouw horoscoop doornemen. Waar is jouw spirituele ik aan toe de komende tijd? Kan hem niet wachten, dus let op. Voorlopig voor laatst, hier komt-ie. Ram, als een ware intercity dender jij door het festivalseizoen. Doe je voordeel mee en geef eens wat tips aan bijvoorbeeld de NS. En stier, ga topfit de zomer in. Eet alleen nog maar krachtvoer. Avocado's, zaden, kwark. Uiteindelijk ben je volledig in shape, maar wel met een pesthumeur. En tweelingen, de komende week ga je als een ware mental Tio doorleven. Nee, je gaat geen harde houseplaatjes draaien. Maar je loopt wel met een Brabantse tongval en een kale kop druk te doen. En kreeft. Kreeft, vermijd deze week keuzestress. Zeg gewoon overal ja op. En zie waar je allemaal terechtkomt. Leeuw. Een onverwachte ontmoeting tussen jou en een blauwoogschildpad zou je leven volledig op de kop zetten. Alleen maar liefde. En maagd. Een rekenfout komt je duur te staan. Vraag daarom deze week overal waar je komt om 50% korting. Weegschaal. Weegschaal. Bezint eer jij begint. Een goed begin is het halve werk. En daarom kom je er vandaag achter. Je dacht kaartjes te hebben voor Legends in the Park. Maar gaat straks toch echt naar Stereo Sunday op Saturday? Ja, kan verkeren. En schorpioen. Living on the edge. Tijd voor wat spanning in jouw saaie leven. Wat dacht je van bungee jumpen vanaf de Maasbrug? En boogschutter, na die eindeloze superhittegolf ben je toe aan sneeuw. Dit kun je afdwingen door overal op straat luidkeels White Christmas te zingen. Geen sneeuw, maar wel aandacht gegarandeerd. En steenbok. Snoep verstandig. Bijt eens wat vaker in een appel. En als die appel te hard blijkt, verras je tandarts met een bliksembezoekje. Ja. En waterman, een midlife crisis staat voor de deur. Voor jou geen motor, jongere minnaar of skateboard. Maar je meldt je aan bij de Bananarama fanclub. En vissen, heb je meer dan genoeg van deze horoscoop? Allemaal die onzin die je moet aanhoren? Voor jou breken er betere tijden aan, want de Roboscoop gaat met vakantie. Even 7 weken rust. Ja, 7 weken lang Sippin' Summer vanaf de volgende week. Dus ik hoop dat je wat hebt gehad. Wij gaan snel verder met fijne muziek. Muziek uit Wansum. Eerst heette ze Deep Shit. Tegenwoordig doet hij het solo onder de naam Huub Jansen, zoals hij gewoon heet. En toen heette ze Ondiep. En de eerste hit van 13 jaar, 23 jaar geleden. Hutje.

0: Speciaal voor al die watermannen die zich nu hebben aangemeld voor de Bananarama fanclub. Daar waren ze, Bananarama met Robert De Niro's Waiting. Een van hun grootste hits in de land, 1986 alweer. Damn, dat is 40 jaar geleden. En als je ziet hoe de dames nu eruit zien, ja, dan zie je ook dat dat 40 jaar geleden is. Correct. Daarvoor nog je Ondiep met het hutje op de hei. Zometeen zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma. Maar nu gaan we eventjes terug naar de jaren 90. Een band die in de thuisstad Joe Athens, Athene in Georgia, dat is in het zuiden van de VS, heel populair was. In Nederland heel populair was en in de rest van Europa niet zo populair was. Ik weet nog, hier op Pinkpop stonden ze gewoon grote letters, hoofdact. Echt top of the bill, zeg maar. En in Duitsland hadden ze dan 's middags al moeten optreden, want daar kwamen ze niet verder dan om 1 uur op het podium mogen komen. Heel vreemd hoe ik kan verkeren. Ik heb het over Ed Kowalczyk en zijn mannen. We gaan eventjes rocken en meezingen. Met Live, hier is I Alone.
1: Measure these things by your brain.

I Alone van Live, van dat fantastische album Throwing Copper uit 1995 alweer. Ja, en dan is het langzamerhand tijd om afscheid te nemen. Dit was hem dan. Voorlopig de laatste aflevering van Sip and Saturday. Maar, niet getreurd. Zaterdag 29 augustus ben ik gewoon weer bij je terug. Met jouw vertrouwde zaterdagmiddagborrel. En in de tussentijd zit ik ook niet stil. No way, Jose. In de tussentijd maak ik gewoon een ander programma. Dan geen reguliere zaterdagmiddagborrel, maar een ware zomerborrel. Ja, of jij nu op vakantie bent. Via internet zijn we overal ter wereld te beluisteren. Onthoud dat goed. Zelfde tijd, zelfde geit. Of dat je thuis in je zwembadje dobbert. Of staat te grillen achter je barbecue of kamado. Maakt allemaal niks uit. Of dat je gewoon lekker met vrienden aan het borrelen en bikken bent in de tuin. Maakt allemaal niks uit. 7 weken lang zomer entertainment op je radio. En wat kun je dan verwachten? Heel veel, heel veel zomermuziek. Uit binnen- en buitenland. En uiteraard ook uit onze eigen regio. Veel uittips om je vakantie nog een beetje leuk door te komen. En vooruit, ook nog een borreltip. Daarnaast volgen er nog 2 uitzendingen die volledig gewijd zullen zijn aan het Zomerparkfeest van dit jaar. 2 weken terug besteed ik al aandacht aan Pinkpop, maar voor het Zomerparkfeest trek ik 2 uitzendingen uit. Voor elke dag 1 volledig uur. Dus graag tot volgende week. Dan is het tijd voor Sip and Summer. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en geniet nog van je weekend. Dat ga ik ook doen.

Yes, ik ga er ook van tussen, maar ik laat je niet helemaal alleen. Ik laat je alleen achter met Mousty versus Hot and Juicy. In 1988 hadden zij een heerlijke, horige plaat. Hier is Honey.

0: Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Wetterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Wetterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Zet hem af te koelen. Kom dan naar Wasserstralen. Dat is zwemplezier van jong en oud, net over de grens in Duitsland tussen Venlo en Arsen. Neem een duik in het grote zwembad, met veel actie voor de kids en met een geweldige glijbaan. Wil je van de zon genieten? Dat kan op onze zonnige legweide. Voor de kleine trek is er een bistro met diverse versnaperingen. Dus wil je deze zomer zwemmen? Ga dan naar Wasserstralen. Links voor de Strasse 100 in Stralen. Of check www.wasserstralen.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
9: Het is uitverkoop bij Sportalerts in Kallekirche. Met veel geweldige aanbiedingen van artikelen voor vakantie en vrije tijd. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kallekirche.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

pak en beton. Met een roetgang op zijn lat. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een wee, in het poer wonende heer. De wet snoert met wee, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, door heid het heen niet doen. Ik wilde binnen.

in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band, met een he of met een heb. Haal ze heel goed vast, zet ze lekker in het vet. Dat zien de echte dingen, krenten in de pap. Man, die vrienden heb ik al, het echte.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Etje Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

De vorsten leeft op het land als verf. De maas kraakt

0: og Maud Fernlov. LOS News.
1: Pieter Verschuren met het NOS Journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minute penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag.